0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform Truth Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. En tot zover het nieuws. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht en Bos. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij Knoop het Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed.
2: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform Truth Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. En tot zover het nieuws.
3: Op de meeste plaatsen schijnt volop de zon. Alleen in het noordelijk kustgebied is er meer bewolking met een kleine kans op een bui. De temperatuur ligt in het noordwesten op 25 graden, op de meeste plaatsen rond 29 graden.
4: Dit is Helene Geest van de ANWB.

Utrecht en Bos. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Ik ben Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Tienduizenden mensen gingen zaterdagavond in Belgrado de straat op om nieuwe verkiezingen te eisen. Ze beschuldigen de regering van nalatigheid en corruptie. Rond 9:30 s'avonds werd de sfeer grimmig na afloop van de demonstratie. De Wereldbank maakt zich ernstige zorgen over de aanhoudende blokkade van de straat van Hormuz. De prijzen van brandstoffen, voedsel en andere grondstoffen zijn flink gestegen. Armere landen, met name in Afrika ten zuiden van de Sahara, worden hard getroffen. Tientallen miljoenen mensen dreigen in de knel te komen. En de Gouden Palm van het 79ste filmfestival van Cannes is zaterdagavond toegekend aan de Noorse speelfilm Fjord. De prijzen voor beste acteur en actrice werden gedeeld. Dit jaar ontbraken de grote namen uit Hollywood op het festival.

0: Festival. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn echtgenote. Ze werd onder druk gezet om seks te hebben met zeker 487 mannen. Het slachtoffer leeft nu ernstig gehandicapt en de zaak kreeg veel maatschappelijke aandacht. En tot zover het nieuws.
1: Op de meeste plaatsen schijnt volop de zon. Alleen in het noordelijk kustgebied is er meer bewolking met een kleine kans op een bui. De temperatuur ligt in het noordwesten op 25 graden, op de meeste plaatsen rond 29 graden.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht en Bos. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij Knauwpunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Let's do it. Hey,

headlines uit het nieuws. De Wereldbank maakt zich ernstige zorgen over de aanhoudende blokkade van de straat van Hormuz. De Verenigde Staten en Iran staan op het punt een intentieverklaring te ondertekenen als raamwerk voor een langdurige deal. De Gouden Palm van het 79ste filmfestival van Cannes is zaterdagavond toegekend aan de Noorse film Fjord, met gedeelde prijzen voor beste acteurs en actrices. Tienduizenden mensen gingen zaterdagavond in Belgrado de straat op voor nieuwe verkiezingen. Ze beschuldigen de regering van corruptie. Rond 21:30 s'avonds werd de sfeer grimmig. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het zonnig met een zwakke tot matige noordelijke wind en temperaturen tussen 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Plaatselijk kan mist voorkomen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: Grensloos kunst verkennen is een route langs beeldende kunst die uniek en tijdelijk is te zien in de dorpen De Wijk en Eihorst en in het landschap van het grensriviertje De Reest. De route is 8 kilometer lang en heel geschikt om wandelend of fietsend af te leggen. De kunstroute kan ook op meerdere dagen in delen worden bezocht. Het begint op 15 mei en duurt tot en met 31 mei. Voor de exacte tijden kunt u kijken op de website www.drenthe.nl/evenementen/activiteiten. Op maandagmiddag 25 mei, tweede Pinksterdag, vormt de Brug S Kerk in Dwingelo het decor voor een bijzonder luisterconcert. Vanaf 3 uur verzorgt het muzikale duo Ellen Rustige en Sjors Holleboom een optreden vol sfeervolle Nederlandstalige luister- en kleinkunstliedjes. Het concert vindt plaats in het kader van de landelijke kunstroute Feest van de Geest. Het concert is onderdeel van het Feest van de Geest 2026, een evenement waarbij kunst, architectuur en spiritualiteit elkaar ontmoeten. De toegang is gratis.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 7 uur.
1: Ik ben Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Tienduizenden mensen gingen zaterdagavond in Belgrado de straat op om nieuwe verkiezingen te eisen. Ze beschuldigen de regering van nalatigheid en corruptie. Rond 9:30 's avonds werd de sfeer grimmig na afloop van de demonstratie. De Wereldbank maakt zich ernstige zorgen over de aanhoudende blokkade van de straat van Hormuz. De prijzen van brandstoffen, voedsel en andere grondstoffen zijn flink gestegen. Armere landen, met name in Afrika ten zuiden van de Sahara, worden hard getroffen. Tientallen miljoenen mensen dreigen in de knel te komen. En de Gouden Palm van het 79ste filmfestival van Cannes is zaterdagavond toegekend aan de Noorse speelfilm Fjord. De prijzen voor beste acteur en actrice werden gedeeld. Dit jaar ontbraken de grote namen uit Hollywood op het festival. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn echtgenote. Ze werd onder druk gezet om seks te hebben met zeker 487 mannen. Het slachtoffer leeft nu ernstig gehandicapt en de zaak kreeg veel maatschappelijk...

0: persoonlijke aandacht. En tot zover het nieuws.
1: Op de meeste plaatsen schijnt volop de zon. Alleen in het noordelijk kustgebied is er meer bewolking met een kleine kans op een bui. De temperatuur ligt in het noordwesten op 25 graden, op de meeste plaatsen rond 29 graden.
2: Helene Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht en Bos. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij Knauwpunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op GardenGold.nl.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: program is climate neutral.
1: Dit programma is klimaatneutraal.
0: All music will be recycled.
1: Alle muziek wordt gerecycled.
2: Het Muziekmuseum.
3: The Music Museum.

0: Museum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we een rondleiding langs week 21. En dat is de week waarin op 22 mei 1970 Elvis Presley een overeenkomst tekent met de filmmaatschappij Metro-Goldwyn-Mayer voor 3 bioscoopfilms. De eerste van deze 3 films is That's the Way It Is. Hierin wordt de zanger gevolgd tijdens de repetities voor een show in Las Vegas. In deze documentaire zijn ook beelden te zien van het concert dat hij op 9 september 1970 in Phoenix in Arizona geeft. Wij luisterden naar Mystery Train en Tiger Man uit de film, opgenomen in het International Hotel in Las Vegas. Zometeen tijdens deze rondleiding een Nederlandstalige hit uit de jaren 60 die we nooit meer op de radio zullen horen. En waarschijnlijk vanwege de tekst. En dadelijk ook nog een hit, een wereldhit zelfs uit 1985, die in Thailand verboden wordt. Maar waarom? En muziekvrienden, ook deze week weer een oude top 40 eentje dus uit week 21. Wat ik daarover kan zeggen is dat het komt uit het jaar waarin Emma Bunton wordt geboren. Britse zangeres, kennen we haar natuurlijk van de Spice Girls. En Sander Lantinga komt uit datzelfde jaar. Nederlandse radio-dj en televisiepresentator. Op nummer 1 in die top 40 staat een liedje uit een televisieserie. Een Amerikaanse tv-serie met in de hoofdrol Robert Blake. Misschien zeg je dat wel wat. Het nummer wordt gezongen oorspronkelijk door een zangeres, Mary Clayton. Maar de hitversie wordt gezongen door een man. Die staat dus op nummer 1 in die top 40, week 21, 19 nog wat. En het liedje begint met de volgende tekst. Don't go to bed with no price on your head. En muziekvrienden, ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is er eentje uit 1969. Het is het debuutalbum van een Amerikaanse jazzzangeres. En ze werd bekend omdat een lied van haar in een film terechtkwam van Clint Eastwood. En dadelijk ook nog een nummer uit 1985... wat een aanklacht is tegen de commercialisering van de muziekindustrie. Nou, er zijn er denk ik wel veel gemaakt. Deze keer een lied van een Amerikaanse rockband. Oudste nummer, deze keer is uit 1955. Maar we gaan nu naar donderdag 1 juni 1967.
2: Ladies and gentlemen,
3: The Beatles.
2: The Beatles!

0: Zangeres Cilla Black neemt op 22 mei 1968 haar eigen compositie Work is a Four-Letter Word op. Het is de titelsong van de gelijknamige bioscoopfilm die op 6 juni 1968 in het Carlton Theater in Londen in première gaat. In deze film vertolkt Cilla Black de rol van Betty Dorrick. Peter Hall is de regisseur. Eén dag na de première wordt de titelsong uitgebracht als B-zijde van Where is Tomorrow. Deze single komt op 12 juni 1968 binnen in de Britse hitparade, maar komt niet verder dan 39. En daarvoor natuurlijk muziek van de Fab Four, want op 19 mei 1967 organiseert Brian Epstein in zijn huis in Londen een persconferentie waar journalisten kennis maken met de LP Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band van de Beatles. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr zijn bij deze presentatie van een nieuwe album aanwezig. Sgt. Pepper ligt vanaf 1 juni 1967 in de platenwinkels. Ruim een week ervoor hebben Kenny Everett en Chris Denning in hun BBC radioprogramma Where It's At een interview met de Beatles, waarin ze praten over hun nieuwe album. Ook worden enkele tracks van de LP gedraaid. Voor de uitzending krijgen de discjockeys van de BBC-leiding te horen dat zij het nummer A Day in the Life niet mogen draaien. De tekst van deze song zou het gebruik van drugs aanmoedigen. Wij luisterden naar het vierde nummer van kant 1, Getting Better, geschreven door Lennon en McCartney. De titel is geïnspireerd op een uitspraak van drummer Jimmy Nicol, die ooit Ringo Starr verving tijdens een tournee in 1964. Op het nummer horen we George Harrison op tamboura, India's snaarinstrument, en George Martin speelt op piano. Muziekvrienden, straks langspeelplaat van de week, een LP uit 1969. Het is het debuutalbum van een Amerikaanse jazzzangeres. En ze werd bekend omdat een lied van deze LP in een film terecht kwam van Clint Eastwood. Maar voordat we daaraan toe zijn, gaan we eerst naar een liedje uit de...
1: Dit is de tipparade.
0: I Wanna Stay With You van het Schotse duo Gallagher Allow.

dit nummer terug te horen. Het kwam uiteindelijk nooit in de top 40 terecht. Staat op nummer 11 in de tippenraden. I Wanna Stay With You. Nummer geschreven en oorspronkelijk opgenomen door het Schotse duo Benny Gallagher en Graham Lau. Het bereikte nummer 6 in het Verenigd Koninkrijk. En nummer 5 in Ierland. Het nummer was een bescheiden hit in de Verenigde Staten en in Canada. Maar dus niet in Nederland. Maar daarom dus weer gedraaid. Muziekvrienden, dan nu de langspeelplaat van de week. Het is er eentje uit 1969. Het is van een Amerikaanse jazzzangeres en ze heet Roberta Flack. Op de LP staat een mix van soul, jazz en folk. Een combinatie van Aretha Franklin, Nina Simone en Sarah Vaughan. Roberta Flack wordt geboren als Roberta Cleopatra Flack op 10 februari 1937. Ze komt al vroeg in aanraking met muziek. Haar vader is namelijk pianist en ze groeit op in een groot muzikaal gezin die vaak het kerkkoor begeleidde op piano. Haar doorbraak kwam in de zomer van 1968 tijdens een benefietconcert in Washington, waar ze werd opgemerkt door soul- en jazzzanger Les McCann van Atlantic Records. Gefascineerd door haar stem regelt hij een auditie bij zijn platenmaatschappij. Tijdens deze auditie speelt ze en zong ze in 3 uur tijd 42 nummers voor producer Joel Dorn. Hij gaf haar direct een contract. Haar debuutalbum, First Take uit 1969, nam ze in 10 uur op. En dit album is deze week de langspeelplaat van de week. Nadat de nummer van het album The First Time Ever I Saw Your Face door Clint Eastwood werd opgenomen in zijn film Play Misty for Me in 1971... werd de single een nummer 1 hit in de Verenigde Staten. Dat gaf het album ook een enorme boost, waardoor het op 1 in de Billboard albumlijst kwam. De ingetogen arrangementen en haar geweldige stem maken het een tijdloos jazzalbum. Daarom is First Take van Roberta Flack uit 1969 deze week...

0: speelplaat van de week. Deze week het album First Take uit 1969 van de zangeres Roberta Fleck. Op de LP staat een mix van soul, jazz en folk. Tijdens haar leven werd ze vele malen onderscheiden. In 2020 ontving ze nog de Grammy Lifetime Achievement Award. Ze overleed in februari 2025 en werd 88 jaar. Zometeen dus nog veel meer muziek uit die prachtige LP. Maar voordat we daar aan toe zijn, gaan we eerst eens eventjes muziek beluisteren uit een oude top 40. Eentje van week 21. Jaar, daar ga ik nog helemaal niks over zeggen. Komen we vanzelf achter als we al die liedjes weer voorbij horen komen. Ik kijk even naar de lijst. 8 nieuwelingen, 3 Nederlandstalige liedjes, dat is niet zoveel. Muziek uit het Songfestival, het Europese Songfestival, wat dat jaar werd gehouden. Er komen een aantal liedjes van tegen. En verder muziek uit Engeland, Trinidad, België, Verenigde Staten, Maleisië, Nederland, Frankrijk, Jamaica, Duitsland en Zweden.
1: De Stichting Nederlandse Top 40 telt ze op. Wij tellen ze af, de Nederlandse Top 40.
2: Nummer 40.
0: Onderaan de lijst, of soms zeggen ze wel eens bovenaan de lijst, de Glitter Band.

Oorspronkelijke begeleidingsband van Gary Glitter, maar dan zonder Gary Glitter op nummer 40. En ze maakte dus een liedje onder de naam Glitter Band. En het nummer heet People Like You, People Like Me. Staat dus op nummer 40. Nummer 39. Billy Ocean, ja, hij komt dus van Trinidad oorspronkelijk. Woont in Engeland.

Het was zijn eerste hit in Nederland. Love Really Hurts Without You. We kennen hem natuurlijk van meerdere hits. Bijvoorbeeld When the Going Gets Tough. The Tough Get Going. Ik denk dat dat zelfs wel op 1 kwam. As Suddenly was ook een grote hit voor hem. Staat dus op nummer 39 in deze top 40. Week 21. 1900 nog wat. En dit, muziekvrienden. Ah, dat is echt een klassieker. Nummer 38. Four Seasons met Frankie Valli.

toch nog weer terug horen. December 1963, zo heet het officieel. Iedereen kent het als... Four Seasons dus. 38. Nu muziek uit België. Volgens mij deed hij mee met het Eurovisie Songfestival.

0: komt inderdaad uit België en deed mee met het Eurovisie Songfestival. Daarmee vertegenwoordigde hij dus België. Pierre Rapsat met Judy Essy. En hij werd negende tijdens het Eurovisie Songfestival. Nee, achtste, moet ik goed kijken. Schandaal Remer, die werd negende met The Party Is Over. We komen daar nog meer liedjes tegen uit dat Eurovisie Songfestival. Eerst muziek uit Amerika en wel op
1: nummer 36.
0: De legendarische Tramps. Misschien bestaan ze nog wel. Zou best kunnen. Oude mannen bij elkaar. Zo af en toe komen er weer nieuwe bij. Zeg maar. Dus dat soort Amerikaanse zanggroepen blijft eeuwig bestaan. Deze staat het tweede gedeelte gepland. Want we vinden het nog steeds een steengoed nummer. That's where the happy people go.

That's Where the Happy People Go, 36 van de Tramps. En over disco gesproken, muziekvrienden. Dit dus niet. Maar het was wel het jaar van de opkomst van de disco. En dat is dan zo leuk van een oude hitparade. Dat we ook dit soort dingen tegenkomen. Ja, een beetje klassieke muziek eigenlijk met zo'n kerkorgel. Hè? USA, by Noah's Ark. En van de stem. Now the harpoon finds its mark. En weten we nog hoe die heet? And the beast with human features is more deadly than. Hij werd in Nederland bekend met The Elephant Song. Daar kwam hij mee op nummer 1. Kamal. En Save the Oceans of the World. 35 dus nieuw in die top 40. En opnieuw disco. Ja, we komen er echt wel wat discoplaatjes tegen. Een oud liedje uit een Disney film. Oorspronkelijk geschreven al in de jaren 30 van de vorige eeuw.

0: Ja, Sneeuwwitje en de zeven dwergen. Someday my prince will come. Ja, het ging natuurlijk over een prins ook. Hè. Prachtig lied. De uitvoering van Patricia Paai, nieuw op 34.
1: I hear footsteps slowly walking.
0: Nu country muziek uit 3B.

There Goes My Everything wordt gezongen door André, Ronald en Hans Sommer. Ja, en dat is dan een sommersetje bij elkaar. Dus vandaar dat ze zich zo ook noemden. 33 dus in die top 40. Week 21.

Kees de Wit uit het duo Kees en Marjan. En daar komt ze hoor, Marjan. Marjan Kampers, ze zingt gezellig mee. Die Kees de Wit werd geboren in Den Haag. En zat op dezelfde school, lyceum, als Kees van Koot en Wim de Bie. Ja, ongelooflijk. De wereld is soms klein. Instrumentaal kerstliedje nu op nummer 30. Waarom dat dan nu in deze lijst staat? Want ja, we hebben het over week 21. Heeft niks meer met die kerst te maken. Ah, het is gewoon een mooi liedje. Zo kunnen we het ook maar zien. De uitvoering van Mike Oldfield. Het heet In Dulci Jubilo.

die finale van het Eurovisie Songfestival. En het liedje wat op 1 terecht kwam, wat dus won, dat komen we zo meteen nog tegen. Muziek nu uit Amsterdam. Wat een hoop hits, commerciële muziek maakten ze. Ik heb het over de band

0: Dat was van Katrien Ferry. Misschien had ik dat nog niet genoemd.
1: Nieuw.
0: We willen dat natuurlijk allemaal weten. Ja, welke formaties.
2: Bilingual Hustle Español.
0: Eentje nu uit de Verenigde Staten. Een disco-funk-band. Muziekvrienden, het is toch wel de grote start van de soul. De disco en de funk-muziek in dit jaar. Het is de Fatbed Band met Spanish Hustle. Een bijna instrumentaal nummer. Zo af en toe roepen ze, doe de Spanish Hustle. Staat dus op nummer 26.
1: Nieuw.
0: Een liedje van een band uit Nederland, Catapult. Een liedje wat we niet meer zo vaak...

Het heet Remember September. Maar we kennen ze natuurlijk het beste van de liedjes als Hit the Big Time en Let Your Hair Down. Ik heb het over Katapult. Daarom gaan we dit liedje, het tweede gedeelte, nog een keer helemaal beluisteren.

I Can Help. En daar kennen we misschien het beste van. Dat werd een grote hit. Billy Swan. En dit was een van de opvolgers. Just Want to Taste Your Wine. Ik was het liedje vergeten. Dan nu een van de mooiste liedjes die Cliff ooit maakte. Uitbracht. Waarvan het in de hitlijst terecht kwam. Ik heb het over het liedje Miss You Nights.

0: werd allemaal singeltjes tussen 62 en 70 gemaakt door de Beatles. Ja, niet al hun singeltjes, maar een aantal ervan. En die verschenen in die beroemde groene hoesjes. Misschien dat je dat nog wel kan herinneren. En dit was een van de liedjes die dan opnieuw in de hitparade terecht kwam. Hey Jude. Het was al een grote hit voor ze geweest in 68. En nu opnieuw in 1900 nog wat. Hetzelfde jaar als Fernando van ABBA een grote hit is. Komt nooit op een album terecht. Wordt een grote hit. Wordt gezongen door Annefried Fernando. Can you hear the drums, Fernando? En ze zingen dan Fernando op zijn Engels. Komen wel uit Zweden.
1: Nieuw.
0: Ja, Fernando is nu gewoon Nederland. Dan nu die Duitse versie van Rocky van Frank Farian.

En in de Nederlandse versie werd dat gedaan door Bonnie St. Clair. 18, hoogst nieuw binnengekomen plaat. Deze week, week 21. Een band die we kennen van lekkere, goede rockmuziek. Commercieel wel. Zoals Dynamite, Tiger Feet, The Cat Crept In. Wat dacht je van Rocket? Maar in dit jaar maakten ze ineens disco-muziek. Won't you get up on your feet? Ja, de echte fans waren er niet zo blij mee, maar het werd wel een groot hit. Shake It Down. Ik heb het over de band Mutt. En dan hier de winnaars. The winner.

liedje van Paul McCartney en Wings. Hij zingt in het liedje dat hij vaak beticht werd van stomme, domme liefdesliedjes zingt. Maar in dit liedje vertelt hij dat dat helemaal niet erg is. Daarom noemde hij het ook Silly Love Songs. 15 dus, Paul McCartney en Wings. Door naar 14 dus. Hank the Knife. Maar wie was dan die Hank?

0: afsplitsing in de tijd van Long Tall Ernie en de Shakers. Ze stonden op 14 met het liedje Yesterday Star. En nu een liedje wat terecht kwam op een album Zing Je Moerstaal. Waarop liedjes gecomponeerd werden door bekende Nederlandse literatuurschrijvers. Zo ook dit liedje gezongen door Maggie McNeil.
1: Ik weet niet wat het is, maar er is iets mis. Hoe zou dat komen?
0: Teun de Winter schreef het.

Muziekvrienden, we hebben één oude top 40. Eentje uit week 21. Het jaar is 1976. Het jaar van de disco misschien wel. Ik lees de top 10. We draaien de nummer 1 hit. Liedje uit die Amerikaanse tv-serie. En dadelijk ook nog een track van langspeelplaat van de week. Dat prachtige album van Roberta Fleck. First Take. Goed, eerst die top 10 dus. Komt die. Nummer 10. This Melody. Van Julien Clerc. Nummer 9. That's My Number Trinity. 002-345-79. Zo heet het officieel. Nummer 8 van een album Black and Blue. Fool to Cry van de Rolling Stones. Nummer 7. Glass of Champagne. Sailor. Nummer 7. Een oud liedje in een nieuw jasje. Hit The Road Jack van de Stampeders. Nummer 5. Een klassieker. Music van John Miles. Nummer 4. Could It Be Magic? Donna Summer. 3. You're the Reason Why. The Rubettes. 2. Sweet Love. Ferrari. En 1. Sammy Davis.

0: luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
0: Het Muziekmuseum. De langspeelplaat van de week.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
2: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Tientallen bouwvakkers worden nog vermist nadat zaterdag een gebouw van 9 verdiepingen in aanbouw instortte in Angeles City, ten noorden van Manila. De vermiste werkt op dat moment in het gebouw. Hulpdiensten zoeken nog naar overlevenden. Rusland heeft vannacht Kiev aangevallen met drones en raketten, waarbij luide explosies klonken in de stad en omgeving. Meerdere branden ontstonden en woongebouwen raakten beschadigd. Zeker 24 mensen raakten gewond en één persoon kwam om het leven. Moskou reageerde op Oekraïnse aanvallen in het oosten. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn echtgenote Letitia R. Ze kreeg niet alleen seksueel geweld, maar werd ook onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Rond het Witte Huis in Washington is een man gedood bij een schotenwisseling met de Amerikaanse Veiligheidsdienst. President Donald Trump was op dat moment binnen.

0: en het Witte Huis ging korte tijd op slot. En tot zover het nieuws.
1: Op de meeste plaatsen schijnt volop de zon. Alleen in het noordelijk kustgebied is er meer bewolking met een kleine kans op een bui. De temperatuur ligt in het noordwesten op 25 graden, op de meeste plaatsen rond 29 graden.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op GardenGold.nl.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan een deodorant aan. Herkenbaar? Kies voor Deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: Music Express. 20 hits, 20 stars, 20 songs. Nu hardlopen, meteen kopen. Music Express. Maar in 1950 ook op cassette en 1-track. Ketel's Music Express.
1: This program is climate neutral.
2: Dit programma is klimaatneutraal.
3: All music will be recycled.
2: Alle muziek wordt gerecycled.
4: All music will be recycled.
5: Het Muziekmuseum.
6: The Music Museum.

0: Museum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer een rondleiding langs week 21. En uit die week hebben wij een oude top 40 gekozen, eentje uit 1976. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid kunnen luisteren naar die lijst. En ook naar het liedje wat op 1 staat, Keep Your Eye on the Sparrow. Ook wel bekend als Beretta's Theme in de uitvoering van Sammy Davis Jr. Het nummer is geschreven door Morgan Amos en Dave Grusin. Het komt in de Amerikaanse misdaadserie Beretta met Robert Blake in de hoofdrol als detective Anthony Vincenzo Tony Beretta. Opvallend is dat hij vaak een grote kakatoe bij zich heeft. Zangeres Mary Clayton is de eerste die er een hit mee heeft in de Verenigde Staten. In Nederland komt de uitvoering van Sammy Davis Jr. op 1. En die Sammy Davis Jr. kennen we waarschijnlijk al van het liedje The Candyman. Beretta's Theme staat 9 weken in de top 40, waarvan 3 weken op de eerste plaats. En de muziek die we net hoorden is van Chuck Berry, want hij neemt op 21 mei 1955 zijn allereerste single in de Chess Studio op. Op de B-zijde komt Wee Wee Hours te staan. Maybelline, zo heet dat liedje, komt op 20 augustus 1955 binnen in de Billboard Hot 100 en bereikt de 5e plaats. En nog steeds een goed nummer. Ongelooflijk. Zometeen tijdens deze rondleiding een Nederlandstalige hit uit de jaren 60 die we nu nooit meer op de radio zullen horen. En waarschijnlijk van de tekst. En dadelijk ook nog een wereldhit uit 1985 die in Thailand verboden wordt. Waarom zou je denken? Ik ga het je uitleggen en we gaan het liedje natuurlijk beluisteren. En deze week een langspeelplaat van de week. Het is zo'n prachtige vinyle plaat uit 1969. Het is het debuutalbum van de Amerikaanse jazzzangeres Roberta Flack. En de plaat heet First Take. En daar staat natuurlijk dat legendarische nummer op. The First Time Ever I Saw Your Face. Die hebben we klaarstaan, zeker. In die prachtige albumuitvoering. Ja, we draaien natuurlijk van de originele cd's. In zo'n hoogst mogelijke kwaliteit. En dadelijk ook nog een nummer uit 1985... wat een aanklacht is tegen de commercialisering van de muziekindustrie. Het is van een rockband. Ja, er zijn natuurlijk meer nummers. Hè? Neil Young schreef ook al wat liedjes daarover. En dan vertel ik je nu dat zanger Paul Rodgers op 21 mei 1973 bekend maakt dat The Free ermee ophoudt. In 1970 heeft hij deze groep uit Londen opgericht en ze hebben in dat jaar hun eerste hit met All Right Now. Samen met drummer Simon Kirk richt Paul Rodgers de groep Bad Company op. Can't Get Enough is in 1974 hun debuutsingle en hun eerste hit. De single bereikt de 15e plaats in de Britse hitparade en in Amerika komt de single tot 5. Maar wij gaan nu muziek draaien van die Free die hij opheft in 1973. Het liedje Wishing Well, het kwam in de tijd op single uit. Het stond 3 weken in de tipparade, kwam niet in de top 40 terecht.

afspeelplaat van de week. First Take, Roberta Fleck uit 1969. Als ik dan zoiets gehoord heb, dan denk ik altijd, wat moet ik daarna nog laten horen? Ja, eigenlijk niks meer. En dan zou je dadelijk zien, het volgende liedje, dat heeft dus echt het tegenovergestelde ervan. Goed, dus van de langspeelplaat van de week, het liedje I Told Jesus, Roberta Fleck. Dan nu dus maar die Nederlandstalige hit uit de jaren 60 die we nooit meer op de radio zullen horen. Het gaat hier om de Amsterdamse volkszanger Sjaki Schram en het liedje Tante Mien, mag ik je poesje even zien uit 1962. Met dit nummer heeft hij zijn eerste hit. Het meeste succes heeft Sjaki Schram met Glaasje op, laat je rijden. Het nummer haalt in februari 1966 de derde plaats in de Nederlandse top 40. Als Sjaki 49 is, wordt hij getroffen door een hartaanval. Hij moet het rustiger aandoen van de dokter. 13 jaar later overlijdt hij op 20 mei 1989. Dan nu die eerste hit van hem. Een liedje waarvan ik zeker weet dat dit nooit meer op een radiostation gedraaid wordt. Het is overigens op geen één streamingsdienst terug te vinden. Dus toch maar weer eens opnieuw beluisterd. Hier is Sjaki Schram met Tante Mien. Mag ik je poesje even zien?

Crimes met That's Where the Happy People Go to the Disco. Nummer 36 dus in die top 40 week 21, 1976. Dan nu die wereldhit uit 1985 die in Thailand verboden wordt. Maar waarom? Het gaat hier om het nummer One Night in Bangkok in de uitvoering van Murray Head. Bangkok is de hoofdstad van Thailand. En op 21 mei 1985 doet het Thaise departement voor massacommunicatie deze hit in de ban. De songtekst zou misstanden over de Thaise samenleving in de hand werken. Bovendien zou het liedje geen respect laten blijken voor het boeddhisme. One Night in Bangkok is afkomstig uit de musical Chess, die geschreven is door Benny Andersen en Björn Ulvaeus van ABBA en tekstschrijver Tim Rice. Het lied gaat over een schaker die wordt gefascineerd door de stad met al haar verleidingen tijdens het nachtleven. In Nederland staat het 11 weken in de top 40 met 2 als hoogste positie.

0: Music Museum.
1: Listen. Listen again. Number 6.

Laatste track die we draaien van de langspeelplaat van de week. First Take heet het. The First Time Ever I Saw Your Face. En daarmee werd ze eigenlijk bekend. Want het liedje werd gebruikt in een speelfilm. En daarin speelde Clint Eastwood een DJ. En die DJ draaide dat liedje The First Time op de radio. En kreeg allerlei reacties. En die film heet Play Misty For Me. Komt uit 1971. We doen de langspeelplaat weer dicht. Wachten tot volgende week voor een nieuw album. Dan nu een nummer uit 1985 wat een aanklacht is tegen de commercialisering van de muziekindustrie. Het gaat om het nummer We Built This City van de band Starship. De aanleiding was een verbod van de autoriteiten van San Francisco op 23 mei 1977... van een gratis openluchtconcert in het Golden Gate Park, gegeven door de Amerikaanse rockband Starship. Er zijn namelijk geen elektrische versterkte instrumenten toegestaan in dat park. De groep schrijft later het nummer We Built This City over dit verbod. Het is vooral een aanklacht tegen de commercialisering van de rockmuziek en een uiting van frustratie over hoe vaak creatieve ideeën onderdrukt worden. Het nummer komt op 1 in de Amerikaanse Billboard Top 100. In Nederland staat het 6 weken in de top 40 met 24 als hoogste positie.

0: Ja, goed nummer als je dit weer terug hoort. Nummer 24 in die top 40. Week 21, 1976. Earth and Fire uit Nederland. Met What a Difference Does It Make. Muziekvrienden, ik heb er nog één.
1: Nummer 30.
0: En wel een kerstliedje. Zo in het voorjaar is toch misschien een beetje vreemd, maar goed. In Deeltje Jubilo, zo heet het. In de uitvoering van Mike Oldfield. Speelt alle instrumenten zelf, vermoed ik wel weer. Muziekvrienden, volgende week zijn we er weer via je eigen vertrouwde radio. Je kunt ons natuurlijk altijd vinden via het grote wereld.

0: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 9 uur.
4: Ik ben Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Rusland heeft vannacht Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en omgeving waren luide explosies met branden en beschadigde woongebouwen. Zeker 24 mensen raakten gewond en één persoon kwam om het leven. Moskou reageerde op Oekraïnse aanvallen in het oosten. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn echtgenote, Letitia R. Ze kreeg niet alleen seksueel geweld, maar werd ook onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. De koning van Marokko heeft gratie verleend aan 18 Senegalese voetbalsupporters die zich misdroegen tijdens de Afrika Cup. Ze zaten vast na ongeregeldheden bij de finale, waarin Senegal aanvankelijk won, maar later werd gedisqualificeerd. De gratie komt vanwege het naderende offerfeest en de banden tussen beide landen. In Angeles City, ten noorden van Manila, zijn tientallen bouwvakkers vermist nadat zaterdag een 9 verdiepingen tellend gebouw in aanbouw instortte. De vermisten waren op dat moment aan het werk in het gebouw. De reddingswerkzaamheden zijn nog gaande. En tot zover het nieuws.
5: Op de meeste plaatsen schijnt volop de zon. Alleen in het noordelijk kustgebied is er meer bewolking met een kleine kans op een bui. De temperatuur ligt in het noordwesten op 25 graden, op de meeste plaatsen rond 29 graden.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is op dit moment nog weinig aan de hand op deze eerste Pinksterdag. Wel wat vertraging in de Flevopolder en dat heeft alles te maken met een evenement. Op de N306 Harderwijk richting Kampen, daar rijdt het langzaam en staat het stil voor Afrit-Binninghuizen voor 5 kilometer en dat kost je 20 minuten. En hetzelfde N306 van Kampen naar Harderwijk voor

0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op GardenGold.nl.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: Streektaal op zondag met Wim Oegies. Het is weer zoiets. Hij zit er in Klover. Hier is Wim Oegies.
1: Ja, goedemorgen allemaal, beste lui. Luisteraars, het is weer zondag. En dat betekent tijd voor een uurtje streektaal. Humor en goede muziek. Pak daar maar een bakje bij. Schuppen de katten maar van de stoel en zet hoe schrap. Want we gaan er weer een prachtige morgen van maken. Van oude klassiekers tot nieuwe pareltjes. Van schoffels tot schieren schopen. Alles komt voorbij. En natuurlijk welkom aan de man die alles kan. Nou ja, alles. In ieder geval de techniek. Roel Schudde, Roel, welkom. Dus ga er maar lekker voor zitten. Want we beginnen met hier, met nummer waar je de vleugels van krijgt. Prachtig mooi nummer van Sien Kuiper. Vanmorgen vloog ze nog. We trapt af met een nummer dat ik hoop echt dat ze inmiddels weer veilig geland is. Want het is zo'n mooi nummer. Als ik de naam Tsjechov noem, dan bedoel ik vast wel een luchtje op halen. Francine Keuper, vanmorgen vloog ze nog.

0: mooi hè. Dat was een cover eigenlijk van, hoe heet het ook alweer, Lustelied uit de musical Tsjechov, was ik? Ja, Tsjechov. Dus destijds maakte Robert Long en Simone Kleinsma met dit in het dialect dus een prachtig mooi. En van het dialect, blijven we bij het dialect, maar dan gaan we naar de Olde Boerderij. Bernd Ridderman, die neemt ons met op een reizen langs de Olde Boerderij. Dus zet de klompen recht, geniet van dit prachtige stukje nostalgie. Bernd Ridderman.
1: Terug

Ja, ja toch. Je zult er maar in wonen in zo'n old ding, toch toch. Ja, Roel die denkt ook van, dat, ik lach er nog steeds, want die woont ook op een boerderij. Goed zo. Dat was Beer de Ridderman en die had over de oude boerderij in Hul. Dat is wat anders dan de nieuwe boerderij natuurlijk. Goed. Wat gaan we doen? Dan gaan we naar de Vervenus. De Vervenus. Ja, mooi hè. Dat, jongens die komen uit Hogeveen en Rauwveen. En daarom noemt ze zich de Vervenus. Jon, Johan, Klaas, Albert en Allard. Dat ben de Vervenus. En die maken regelmatig toch wel een leuk nummer. En vooral Albert Bartels, die dat ook regelmatig met de burgemeester Ruud Staphorst een podcast maken. En dat wordt dan hier in de studio opgenomen. We gaan luisteren naar de Vervenus. Want die hebt de zonne in de bollen, zeg maar. Ook al regent het hier soms horizontaal. Hier is het een stukje zon in muziekformaat. De Vervenus.

En dan zitten we hier zo samen met een zin op ons gezicht. En denk aan al die zomers die achter ons ligt. De nachten worden langer en de dag is zo voorbij. Zo wachten we op het duur.

zomer is van mee, dat waren de Venus. En die blikten eens even terug, hè, vroeger. Vier handdoeken daar neerleggen en de meiden zitten daar verder op. En zo was het vroeger wel gezellig. Goed, wat gaan we doen? We gaan naar de Ben Donkelaar. Ben Donkelaar, die zingt teksten van Hennik van Schenken. Zo moet ik hem zeggen. Ben Donkelaar, dat is al een hele mond vol, maar gelukkig zingt hij beter dan ik het uitspreken. Want zo is het alweer. Goed, luister maar eens in mooi naar het nummer Onze Volk.

0: dienvolk.
1: Ja, mienvolk en dienvolk. Het werd gezongen door Ben Donkelaar en de teksten waren van Henk van Scheen. We gaan naar Freek en Freek. Twee Freken bij elkaar. En die ene even schoffel. En de andere en Wark. Ja, meer een jong die deurde voor een goede man en een strak tuntie. Hier komt Freek en Freek.

Ja, mooi, mooi. Schoffel en Harkje, dat was Freek en Freek. Ja, vorige week heb ik een nummer gedraaid. Een verhaal van Jans Polling. En Jans is nog steeds te luisteren in Pollings passie in het wekelijkse muziekprogramma van RTV Drenthe van 10 tot 12 uur. Dus als je naar onze luistert hem, dan kun je dan mooi naar Jans Polling luisteren. Zo is het wel. Pollings passie, zo heet dat. Prachtige mooie stem even. En we gaan nou luisteren naar een verhaaltie. En geloof me, dit is niet zomaar een hond, want het giet over een hond. Dit is een hond met een verhaal. Ja, de rol die kijk wel, een verhaal, ja. Een hond kan ook een verhaal hebben, hoor. Een lang verhaal, dus god er maar even goed voor zitten. Jans Polling, de hond.

Een hond is duur. En niet zozeer de aanschaf, de hondenbelasting of teet, nee, maar wat er dan bij komt. En ik kan het weten, want wij hebben ook een hond. Oh, een lieve hond. De liefste hond van Durp. Eén die nog geen moes kwaad doet. Daar staan mensen en katten. Nee, daar kon ik niks van zeggen. Ze is, ja, ze is een zij namelijk. Ze is een verbeeldige en vooral loze hond. Het komt trouwens meer van het ingebakken karakter dan van onze opvoedingskunsten. Want toen we het beestje kregen als voedingsbakken puppy van 6 weken, toen waren we vol goede moed. Binnen een dag bedacht mijn 3 kinderen, mijn vrouw en ik, elke handvol prachtig klinkende bevelen. En driftig toog iedereen aan het dresseren in elk vrij uur naar haar. De hond is door uiteindelijk toch nog goed erin komen. En dan na een week besluit ze dat geen enkele zin haar om naar 24 verschillende opdrachten te lusten. En toen door bij ook nog bleek dat de beloning voor het niet opvolgen van bevelen ook een aai over de kop was, met de opmerking, maar ja, het is toch wel een echt lieve hond. Toen was de basis voor een anarchistische levenswijze onverbiddelijk legd. Eén ding heb ik u nog leren kunt, ten koste van zowat 100 kilo leven was. En dat is bij mij komen, als ik dat aangeef, de fluiten of de roep. En dat doet ze nou, na al die jaren, zonder mankeren. En verder vertoont ze heel creatief een boel andere gedraging die ze nooit van ons leerd heeft, zoals bijvoorbeeld graam in de tuin. Nou is dat niet zo aardig, want ik moet het toch geregeld een keer maken. Ze gebruikt namelijk vanaf de eerste dag onze tuin ook als depot voor hun afscheidingsproducten. Honderden keren ben ik met haar op duister nachtelijke wandeling bij veel mooiere tunen langskom. En met de diepste nadruk wees ik ons hond er dan op dat deze tuin er als het ware een vreugde om op scheten te worden. Ja, dat er een golf van weldoening door elke hond heen gaan zal als ze door hun behoefte doen zullen. Maar onze hond wil er nooit aan. Met dichtgeknepen beelden loopt ze altijd trouw de hele weg met. En als we weer in huis waren, verdeelde ze met een zucht van verlichting haar gulle gaam breed uit over ons eigen gezond. Dus het graven, wat ik maar zeggen, dat is niet zo erg, want ik moet ja, toch altijd angst hebben met haar.

steun bij mijn plan was dat al veel kennissen en vrienden toezegd hadden dat ze wel een puppy hebben wonen. Een kennis van mijn vrouw had een mooie, grote, gele rekel van onbestemde afkomst, maar ja, dat bindt meestal de besten. Tenminste, dat besteurde ik toen wij de hond zien hadden en toen bleek dat de baas voor de dekking helemaal geen geld hebben wil. Nou is Oes hond wat zenuwachtig bij aanden, dus toen de natuur aangaf dat de tiet riep was voor een aanzet tot het hondmoederschap, toen namen wij de grote rekel achter in de auto met naar Oeshoes. En toen begon het al. De reuk van Oese hond hing zo sterk in de auto blikboor dat de aanstaande bruidegom direct een statie van zijn kunnen zien leut. En achterloos namen we bij de achterbank als remplaçant voor de wonderschone thee die hem te wachten stond. En wie de kank de kat overwezen. Oeze hond is blijkbaar de puberteitsjaren nog niet te boom, maar die zag in de grote gele bengel alleen maar een mooie spulkameraad. 2 dagen lang met z'n rebentenwest de roze tunijn. En een troosteloze kale vlakte met hier en door een verrotte aalbeenstruik en kale conifeer, dat is het resultaat. Maar, zo rekende ik mijn vrouw voor toen die weer begonnen te blazen, wij weten natuurlijk niet wat er s'nachts gebeurd is. Kijk, dat is bij mij snoekje de beste tijd. En van de opbrengst van 5 mooie jonge honden kunnen wij makkelijk weer een nieuwe tuin aanleggen. Nou ja, daar waren we toch aan toe, aan een nieuwe tuin. Ze was nog niet overtuigd. En daarom deed ik er nog maar een mooie zithoek bij met mooie witte plastic tuinmeubels. We hebben nu de 62e dag van onze mogelijke zwangerschap al hard en onze hond is nog net zo maagdelijk dun als altijd. Dus ik zoek nou wat tweedehands bossies en struiken en tuinmeubels voor onze nieuwe tuin, want er komt geen opbrengst van levende haven, dat is mij wel duidelijk. En na al die kennissen waar ik de meest fantastische jonge honden ter wereld aan beloofd had, nou ja, die kreeg eerst maar niet van massapijn of zo met Sinterklaas. Moet ze wel beloven dat ze komt Jorien afneemt. Maar we gaan wel deur, mijn hond en ik.

0: shorties, mooie wassies, dan zit hij goed bij Wim Hoegies.
1: Ja, zo is men net. Jans Polling, Mussien, hond. Prachtig mooi verhaal. We gaan naar Malle Willem. Ja, Malle Willem. En die wordt gezongen door Jo Vink en de Voeder Beatles. Tiet voor wat meer energie. Jo Vink en de Voeder Beatles met Malle Willem. En ja, die Willem, oh, die is echt mal.

0: Ja, dat was Jovink en de Voede Beatles met Malle Willem. En dan is het tijd voor weer onze troetelschijf. Vicky Leandros, ken je er nog, luisteraars? Op de maanden, daar blijft niks, hè? Maar hier om de, in de radio, of bij de radio, blijft er van alles. Luister naar onze troetelschijf. Over de maand, daar bluren keine rozen.
1: Streektaal en muziek. Troetelschijf.
0: Oh, sorry.

Ja, dat was Vicky Leandros. Iedereen die kent haar nog wel. Althans, iedereen. De olden onder ons, die kennen Vicky nog wel. Dat was de toetelschijf van deze week. En we gaan naar Lux Nijsing. De man uit het Westerhuizingenveld. Voel je een beetje lamblender? Dan heeft Lux Nijsing een perfect nummer voor u. En zo niet, nou, dan word je vanzelf wel uit de luisteren. Lux Nijsing met Lamblender.

koorts. Ik heb 4711. Mijn min die heeft te meten. Dat zal niet zelf. Ik heb last van mijn likdoorns. Ik weet me geen rood. Mijn lange niet in orde en mijn vrouw is koort. Ik heb pijn in de maag en ik hoest zo schroom. En mijn ruggen dat zeer. Nou dan loop ik zo krom. Ik proest en ik steun als een locomotief. Mijn vrouw is koort. Ze voelt het me.

die was een riet. Op mijn vurft een pukkel, die zat er nog niet. Mijn bril is beslagen, ik heb pien in de kop. Toen kocht ik een pilsie en toen knap ik zo op. Ik ging naar een feestje en wat ging ze te keer. En de volgende morgen waakte pas weer. Mijn mietje nog wakker kreeg een pets aan de kop. Toen zong ik een vasje en toen knap ik zo op.

met klussen in huis, toen gonk alles verkeerd. Toen ben ik van de stoel op de vloer upleerd. Wie mint die maar zuchten, wat beter een sukkel op mijn verhoofd te poesten. Er zat al een pukkel, de dokter die zei, jongen, je moet te verknokken. Die ruit mij toen aan, gelopen met

Ja, Luc Sneezing. En voor een mooie opmerking. Je hoort in de vaart de ambulance lang komen. Maar dat is een lamblender van Luc Sneezing. En we gaan naar de Beerburg. Beerburg, ja, Beerburg. Ik draai regelmatig nummertjes uit Urk. En dat is Leuster. Die zingt ook weer zo'n mooi lied over Beerburg. Niet te veel op de nuggen, maar muzikaal mag het altijd.

Berenburg, Berenburg, die kruien dank, drank is top. Echt op zijn urks. Goed. Nou, wat ook zo'n mooi old nummer is, de Dordtse Brug. Die kennen we allemaal nog wel. Ted Houkes en die neemt mee naar de Dordtse Brug. Hou vast, want het kwam nog wel eens waaien, de bomen.

0: WNO Radio. Met Wim Oegies. Zet de volumeknop maar op 10.
1: Ja, zo is dat, hè, mijn goede vriend. Helaas niet meer onder ons, maar hij heeft prachtig mooie jingeltjes voor mij gemaakt. Goed, we gaan naar Anja Langkamp en die werd alles. Maar die zegt ook, heet alert. Heet alert, nou, dat komt dan mooi uit. Want Anja Langkamp gaat toe zo wel even verteld hier in het nummer. We gaan luisteren naar Anja, want ja, echt zo'n roddeltantagie, hè? Roddeltantagie. Heet alert.

0: alweer.
1: Ja, dat was Anja Langkamp met Heet al Uurt. En we sluiten af met het laatste nummer van Leon Moorman. En die zingt voor ons hier in het oosten. En daar ben ik weer trots op. Een prachtige afsluiter van dit Streektaal Uurtie.

waar een zondagochtend voor bedoeld is. Grote dank aan alle artiesten die u gehoord hebt. En natuurlijk aan de man die hier achter de knop zit te zwieten, alsof het een volle werkdag is. Roel Schudde, zonder Roel klinkt hier als een oude transistorradio op zolder. Roel, bedankt kerel. Goedendag. Mijn naam is Wim Oegens en ik wens u allen een prachtige zondag. Blijf gezond en blijf vrolijk. En blijf vooral lekker praten in de streektaal. Volgende week binnen we er weer. Mooi!

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 10 uur.
2: Ik ben Frans van der Heuvel. Een hele goede morgen. Dit is het nieuws. In Angeles City, ten noorden van Manila, zijn tientallen bouwvakkers vermist nadat zaterdag een 9 verdiepingen tellend gebouw in aanbouw instortte. De reddingswerkzaamheden zijn gaande om de vermisten te vinden en de situatie onder controle te krijgen. Rusland heeft vannacht Kiev aangevallen met drones en raketten, waarbij 4 mensen omkwamen en tientallen gewond raakten. In de stad en omliggende regio ontstonden branden en schade aan woongebouwen, een winkelcentrum, kantoren en een tankstation. Inwoners zochten veiligheid in metrostations. Kwetsbare ouderen met een gebroken heup hoeven mogelijk niet meer naar het ziekenhuis. Amsterdam UMC start een studie om mobiele pijnteams landelijk in te zetten. Deze teams behandelen patiënten thuis met langdurige verdoving, wat pijn vermindert en ziekenhuisopnames beperkt, vooral bij mensen met dementie. In een seniorencomplex aan de Haagse Wagenstraat is afgelopen nacht brand uitgebroken in een woning op de 3e etage. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en de brand was rond 2 uur onder controle. Er vielen geen gewonden. Bewoners werden tijdelijk elders opgevangen en de oorzaak blijft vooralsnog volledig onbekend. En tot zover het nieuws.
3: De meeste plaatsen schijnt volop de zon. Alleen in het noordelijk kustgebied is er meer bewolking met een kleine kans op een bui. De temperatuur ligt in het noordwesten op 25 graden, op de meeste plaatsen rond 29 graden.

0: zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom.

0: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
1: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
0: Oh ja?
1: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
0: Klinkt goed.
2: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen. Staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
8: Zuidwest-Drenthe, ronduit zondag. DMO. Ronduit zondag. Met muziek, nieuws en achtergronden dicht bij de bron.
9: Goedemorgen, welkom op deze Pinksterzondagmorgen bij DNO Radio. We zijn er tot 12 uur samen met Roel Schudde. Hij doet de techniek. Gelukkig maar dat hij is blijven zitten na het uurtje van de streektaalmuziek met Wim Oegies. En die gaat Pinksteren vieren. Maar Roel blijft gelukkig bij ons om de techniek te kunnen verzorgen. Ja, we gaan om 10:30 omstreeks, dan hebben we de column. Het wordt een verrassende column. We hadden net een uurtje streektaal. Nou, dat is een mooie hint voor de column rond 10:30. En die wordt uitgesproken door dominee Akkerman uit Hoogeveen. Hij is met emeritaat, staat erbij, maar dat is in de gewoon Nederlands met pensioen. Maar hij maakt af en toe, werkt hij mee aan ons programma. En dat is natuurlijk wel heel mooi. Dominee Akkerman, om 10:30 is dat. En natuurlijk muziek.

dat was het Christelijk Mannenkoor door Eendracht verbonden onder leiding van Klaas-Jan Mulder. Le Rossignol, oftewel de Nachtegaal, zongen ze. En dat was een compositie van de componist Cretry. Aan het begin van Ronduit Zondag op Pinksterzondag. Ja, Pinksteren, wat vier je eigenlijk? Voor een heleboel mensen is dat naar de achtergrond verschoven. Voor de meesten is het gewoon een vrij lang weekend. En de betekenis daarvan. Nou, ik heb het ook maar eens even weer opgezocht. Ik wist het nog wel goed, maar ik denk voor nu, voor dit programma, nog maar eens even het geheugen opfrissen. Want we hebben Pasen gevierd. Wat gevierd dat Jezus Christus 3 dagen na zijn kruisiging is opgestaan uit de dood. 40 dagen later vindt zijn tenhemelopneming plaats. Dan is het hemelvaart. De viering van Hemelsvaartdag, dat is altijd op een donderdag. Nou, dat weten we ook allemaal nog. Maar vlak voor deze opneming spreekt Jezus een laatste belofte uit. De Heilige Geest zal binnenkort neerdalen. En dat gebeurt 10 dagen later, op eerste Pinksterdag. En wat gebeurt er dan op tweede Pinksterdag, zou je zeggen? Nou, dat is meestal een verlengde van de eerste om het feest uitgebreid te kunnen vieren en mensen meer gelegenheid te geven om naar de kerk te gaan. Dat was oorspronkelijk de bedoeling. Maar het is nu een vrije dag geworden dus. En, zelfs een paar eeuwen geleden was er nog een derde Pinksterdag. Wie of wat is de Heilige Geest? Want daar heb ik het net over gehad. Christenen zien de Heilige Geest als de Geest van God. Deze Geest zou samen met God de Vader en de Zoon van God de Heilige Drie-eenheid vormen. Kunstenaars verbeelden de Heilige Geest vaak als een duif of vlam. Het uitstorten wordt in de Bijbel beschreven als een soort waterval, een gevoel van geloof dat zich onder de christenen verspreidde. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verscheen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtoren verspreidden en ieder zich neerzetten. En alle werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. Nou, dat is een heel uitgebreid verhaal, maar dat is dus Pinksteren, wat vandaag de christenen vieren, vandaag en morgen. We gaan nu luisteren naar de componist Boccherini.

Ja, dat was het Albinese duo. Zij speelde het minuet 1 en 2 van de componist Boccherini. En daarvoor het Sliedrechtse mannenkoor Ichters en de drie muzikale vrienden van Urk. En die hebben zich genoemd At Once met Ik Zal Er Zijn. Dit is DNO Radio op zondagmorgen tussen 10 en 12. U bent welkom in dit programma. Ja, het is vandaag Pinksteren en de kerken hebben dat gaan dat ook vieren. De Feest van de Geest. Het is het thema Elkaar Verstaan. En het is een bekijk op het Pinksterfeest geïnspireerde eigentijdse kunsten. Een aantal kerken die zijn vandaag ook open tussen 1 en 5 uur vanmiddag. En dan kun je dan de kunst gaan bewonderen, dus geïnspireerd op het Pinksterfeest. Onder andere in Zuidwolde, in de Ontmoetingskerk aan de Hoofdstraat 149. In Hoogeveen in de Hoofdstraatkerk, dus aan de Hoofdstraat 95. Kunstenaars zijn daar bijvoorbeeld Dini Bisschop. In Ruinewold, in de mooie Bartholomeuskerk aan Blijdenstein. Jitske van der Wal, die laat daar prachtige werken zien. En dan gaan we naar Berghuizen, de gereformeerde kerk. Aan Berghuizen nummer 20, Arme Hechten. Die laat daar de kunst zien. En in Ruinen, de Mariakerk. Aan de Brink nummer 11. Ook vanmiddag open tussen 1 en 5 uur. Met werken van Jona Huizing.

Pinksterhymne Veni Creatore Spiritus. Het is vertaald door J.W. Scholten-Nordholt, en die het zingbaar en berijmd heeft gemaakt. En dan luidt het: kom, scheppergeest, daalt tot ons neer. Houdt gij bij ons uw intocht, Heer. Vervul het hart dat u verbijt met hemelse barmhartigheid. En nog veel meer, maar dat moet u maar eens opzoeken. Straks de meditatie in de streektaal door dominee Akkerman uit Hogeveen. Maar daarvoor nog een lied van Huib Oosterhuis. Onze Vader verborgen.

0: De zin van zondag. Met een overdenking uitgesproken door...
1: Dominee Akkerman uit Hogeveen.
2: Dag volk. En door de dag van Pinksteren begonnen, toen waren ze allemaal bij elkaar. Zo begint Lucas, de blide boodschapbrenger, zijn verhaal in Handelingen 2. Pinkster dus. Dat was een dag die altijd al door God als een bijzondere dag insteld was, hoor. Het was een feestdag. Een dag die viert weer omdat de oogst binnenhaald was. Het was dus eigenlijk ook een dankdag. Ja, ook toen wist men al dat we het brood voor ons leven niet zomaar voor ons kunnen opeisen. We mochten er best eventjes bij stilstaan om God daarvoor te danken. Iedereen was er op die Pinksterdag. Overal kwamen ze voort. Een heleboel de mensen uit alle streken. Wel 3000 man, vrouwen. Petrus en de andere boodschappers van het Goede Nijs waren er ook. Petrus hield toen een toespraak. Petrus wilde het volk wel even vertellen wat er aan de hand was in de voorbije tijd. Het verhaal van Jezus zijn sterven en opstanding. Hij zegt dan wat er gebeurd is en wat er nog stiet te gebeuren, dat allemaal stiet al in de geschriften, hoor. Want de boodschapper Joël heeft het jarenleden al zegt. Hij zei toen, en het zal weten in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten mijn geest op alle vlees. Volk, Petrus zei natuurlijk nog veel meer. Maar deze woorden uit Joël zijn voor Petrus genoeg. Hiermee is zegt wat zegt moet worden. En dan gebeuren er ineens allerlei rare verschijnselen. Harde wind, vuurtong, spreken in vreemde taal. Ja, ja, de geest laat van zich horen. De mensen die dat toen hoorden, vonden het allemaal maar vreemd. Ze vonden dat Petrus misschien wel dronken was. Maar Petrus weet dat hij niet dronken is. Dit komt niet uit mijzelf, hoor, zeg hij. Het is de geest van God. Er is wat anders aan de hand. Volk. Nee, het werk van de geest giet niet onwonderlijke verschijnselen. Petrus stiet door in zijn preken dan ook maar eventjes bij stille. Nee, het werk van de geest draait om Jezus. De geest van God stiet in dienst van de uitbreiding van Gods koninkrijk. De geest moet ervoor zorgen dat de mensen weten wie God is. En door middel van veel gedoe en onder andere een talenwonder bereikt de geest dus meteen veel mensen. Joden, Jodengenoten, dat zijn mensen die het Jodendom aannemen hebben, en Romeinen. Ja, vrienden en vijanden u de tijd van toen hoorden het. En luisteraar, vanmorgen bereikt die geest ook jou, hoop ik. Want God spreekt in alle tijden en in alle talen. God spreekt door de geest nou ook ons aan. God wil dat we hem begrijpt, dat we naar hem luistert. Hij laat ons weten dat Jezus ook voor jou komen is. Dat goede nieuws moet door iedereen gehoord worden. Ongeacht wie als je bent en waar als je wegkomt. En vandaag, op deze Pinksterdag, zegt God tegen jou en mij, mag ik ook nog eventjes jouw aandacht? Ik wil jullie door mijn geest ook nog eventjes zeggen dat jullie bevrijde mensen bent. Bevrijd van alle lasten die jullie met jou meedraagt. Ja, die geest wijst ons ook op Gods genade. De menigte die eerst in rep en roer was, wordt stil van Petrus zijn getuigenis. Ze werden zo raakt dat ze zich bekeerden. Ze maken een nieuw begin. Die 3000 mensen deurden dat dus toen. Ze hadden de boschop in hun eigen taal gehoord, zegt de Bijbel. En volk, daar wil ik nog even bij stilstaan vanmorgen. Iedereen hoorde de boschop in zijn eigen taal. Daarom hoor ik vanmorgen die boschop ook in het Drents. Maar ja, al spreken wij dezelfde taal, we praten ondanks dat toch nog vaker langs elkaar in. We raken van elkaar verwijderd en de samenleving valt uit elkaar. Gelukkig maar dat het Pinkster worden is. Want de geest spreekt dus alle taal en duidt ons elkaar verstaan, zegt een lied. Maar, volk, verstaan we elkaar werkelijk wel in deze tijd? Dat is tegenwoordig een belangrijke vraag. Want voor je het weet, kun je, hoewel je dezelfde taal spreekt, toch nog langs elkaar inpraten. Mekaar niet begrijpen. Kijk maar naar de politiek. Maar kijk ook maar naar de kerken. En misschien kijk ook maar eens in jouw familie. We praten wel met elkaar, maar verstaan elkaar soms niet. Precies door tegenover stiet dan het Pinksterfeest. Want de geest spreekt niet één taal voor iedereen. Nee, die geest spreekt alle talen. Die geest zorgt ervoor dat iedereen het verhaal van Jezus kan begrijpen. En daarmee laat het ons mekaar ook begrijpen. Dat wil zeggen, ook al hebben wij verschillende ideeën over zaken, dat is niet erg, als je mekaar door me maar niet in de hoorn vliegt. Dat is dus een wonder. Wellicht het wonder. Maar volk, denk er dus niet dat het door toen op die eerste Pinksterdag alleen een taalwonder was. Het wonder is groter. Het is volgens mij niet een taalwonder, maar ze begrepen elkaar. Die boodschappers van Jezus waren maar gewone mensen, hoor. Die konden niet ineens al die vreemde talen spreken. Nee, niet de taal veranderde, maar wel het horen. Die boodschappers spreken daar zo vol vuur over wat ze met Jezus metmaakt hadden, dat de omstanders als vanzelf begrepen waar ze het over ging. Volk, hoe zit dat vandaag? Wij proberen ook vaker de boodschap van het goede nieuws op onze manieren te vertellen. Met onze eigen opvattingen over die boodschap. Maar ja, niet iedereen gelooft dus op dezelfde manier als ik, of als hier bijvoorbeeld. Er kunnen en er mogen verschillen bestaan. Maar vaak is het zo dat we door al die verschillen elkaar niet meer verstaan. In een christengemeente moet dat niet zo heen. Want al die verschillen in geloof kunnen toch ook een verrijking voor je eigen geloof wezen? Ja toch? En kijk volk, dat is voor mij ook Pinksten. Iedereen hoorde toen de blinde boodschap door de geest in zijn of haar eigen taal. En als we dat nou eens met elkaar uit zullen gaan dragen, op wat voor manieren ook, of in welke taal ook, wat zal de wereld dan een stuk mooier worden? Niet elkaar dwars zitten, maar elkaar respecteren. En, volk, wat zal de geest doorblieden met ween? Want door die geest worden dan grenzen doorbroken. Nogmaals, Pinkster laat ons zien dat God zijn boodschap dus niet beperkt is tot één volk of één taal. Die blide boodschap is te voor iedereen. En die geest wil ook vandaag mensen met elkaar verbinden. Niet alleen door woorden, ja? Maar ook door liefde, begrip, openheid. Misschien, volk, spreken we geen vreemde talen zoals toen. Maar we kunnen wel leren spreken in de taal van de liefde, van geduld, van genade. Dat is misschien wel het grootste taalwonder dat Gods geest mensen leert elkaar te verstaan. Want elkaar verstaan is meer dan mekaars woorden en taal spreken. Volk, die geest van God, die in onze eigen taal iets van het grote van God leert begrijpen, leert ons oog te kringen voor mekaar. Ons met mekaar verbindt. Het wonder van Pinkster? Nou, kortom, mekaar verstaan en oogkring voor mekaar. Gezegende Pinksterdagen.

ook op verzoek van dominee Akkerman uit Hogeveen. En zijn column in de Streektaal. Denkt u nou, dat moet jullie eens vaker doen. Bijvoorbeeld één keer per kwartaal. Laat het ons maar weten. Of u wilt reageren op de column van dominee Akkerman. Dan kun je schrijven naar redactie@dnomedia.nl. Dat is ons adres voor uw reacties, maar ook berichten. Redactie@dnomedia.nl.

zondagochtend muziek van Rodrigo, de componist Concierto Jangores. Gespeeld op harp Anke Andersson. Prachtig. We gaan nog een Pinksterlied laten horen. En de wind steekt op. Het is een lied van Cela en het komt van een album uit 2013. Ik zal er zijn.

Sela, de wind steekt op. Het is bijna 11 uur en dan gaan we luisteren naar het nieuws. Tot die tijd nog een stukje Poco Allegretto uit symfonie nummer 3 van Brahms, gespeeld door het Wiener Philharmonica.

0: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
4: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. In Angeles City, ten noorden van Manila, zijn tientallen bouwvakkers vermist nadat zaterdag een 9 verdiepingen tellend gebouw in aanbouw instortte. De reddingswerkzaamheden zijn gaande om de vermisten te vinden en de situatie onder controle te krijgen. Rusland heeft vannacht Kiev aangevallen met drones en raketten, waarbij 4 mensen omkwamen en tientallen gewond raakten. In de stad en omliggende regio ontstonden branden en schade aan woongebouwen, een winkelcentrum, kantoren en een tankstation. Inwoners zochten veiligheid in metrostations. Kwetsbare ouderen met een gebroken heup hoeven mogelijk niet meer naar het ziekenhuis. Amsterdam UMC start een studie om mobiele pijnteams landelijk in te zetten. Deze teams behandelen patiënten thuis met langdurige verdoving, wat pijn vermindert en ziekenhuisopnames beperkt, vooral bij mensen met dementie. In een seniorencomplex aan de Haagse Wagenstraat is afgelopen nacht brand uitgebroken in een woning op de 3e etage. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en de brand was rond 2 uur onder controle. Er vielen geen gewonden. Bewoners werden tijdelijk elders opgevangen en de oorzaak blijft vooralsnog volledig onbekend. En tot zover het nieuws.
5: Zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden.

0: toilet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
4: Zuidwest-Drenthe, Ronduit Zondag.
5: DMO.
4: Ronduit Zondag, met muziek, nieuws en achtergrond.

het prachtige Ave Maria van Schubert, gespeeld door de violist Isaac Stern in de hoofdrol, want er staat ook nog een prachtig orkest natuurlijk achter. Ja, ik hoorde in het nieuws dat er een file, een melding was richting Biddinghuizen, Flevoland. Ik denk eens even opzoeken, is daar wat aan de hand? Ja hoor, dat is weer het Pinksterweekend van de jaarlijkse Pinksterconferentie op het evenemententerrein van Walibi Holland in Biddinghuizen. En dat is een conferentie waar mensen samenkomen om te luisteren naar het evangelie. En ook alle kerken achtergronden komen daar samen op het Pinkster. De feest te vieren. Er zijn ook volwassen programma's, maar ook voor kinderen speciaal wordt er iets gedaan. Dus vandaar dat het daar zo druk is op dit moment dat men daar naartoe trekt om dat conferentie bij te wonen. Wat ik van de week tegenkwam was een prachtige column van burgemeester Martijn Breukelman van Hogeveen. Hij zet het hospice in het zonnetje. Hij schrijft het volgende. 20 jaar geleden opende het Willem de Boerhuis haar deuren. Een plek waar mensen terecht kunnen in misschien wel de meest kwetsbare periode van hun leven. In 20 jaar tijd is er veel veranderd. Hospicezorg heeft meer bekendheid en waardering gekregen. Ook de palliatieve zorg heeft zich sterk ontwikkeld. Maar wat in al die jaren hetzelfde bleef, is de kern van het Willem de Boerhuis. Mensen omringen met zorg, aandacht en respect. Het hospice is een bijzondere plek. Niet alleen vanwege de zorg die hier gegeven wordt, maar vooral vanwege de mensen die het huis dragen. Het jubileum is dan ook terecht in het teken van de vrijwilligers. Ze zijn hier elke dag aanwezig, 7 dagen in de week. Al 20 jaar lang. Met warmte, aandacht, geduld en humor. Ze zijn er met gesprekken aan het bed, met een kop koffie op het juiste moment en met een hand die even de andere hand vasthoudt. Met stilte wanneer woorden tekort schieten of een blik die soms meer zegt dan een heel gesprek. Ze zijn er voor gasten in hun laatste levensfase, maar ook voor hun naasten. Voor partners, kinderen, familieleden en vrienden die moeten loslaten terwijl ze nog zo graag willen vasthouden. Een hospice wordt vaak verbonden met afscheid en verdriet. En natuurlijk zijn die hier aanwezig. Maar wie beter kijkt, ziet ook iets anders. Hier wordt geleefd, intens geleefd. In herinneringen die worden opgehaald, grappen die nog worden gemaakt en muziek die klinkt. In een lievelingsgerecht die nog 1 keer wordt geproefd. In familie die samenkomt en in liefde die soms juist sterker voelbaar wordt wanneer de tijd kostbaar wordt. Voor mij is het een mooie gedachte rond Pinksteren. Hoe fijn is het dat mensen elkaar blijven dragen. Met aandacht, dichtbij, met een luisterend oor of in stille aanwezigheid. Juist wanneer het leven kwetsbaar wordt, blijkt hoe groot de kracht van menselijkheid kan zijn. Hij bedankt de vrijwilligers van het Willem de Boerhuis. Prachtig geschreven en een goede waardering voor al die mensen die al 20 jaar daar zorg verlenen en aanwezig zijn. Prachtige column van burgemeester Martijn Breukelmans van Hogeveen.

prachtig gezongen door Céline Dion. Lord, remember me. Naar de column van burgemeester Brekelmans van Hoogeveen over 20 jaar hospice in Hoogeveen. Wat berichten die zijn binnengekomen via het adres redactie@dnomedia.nl. Dat is het ons adres. Daar kun je het naartoe sturen per mail. redactie@dnomedia.nl. Onder andere een luisterconcert in de Bruggeskerk. Dat is morgenmiddag, tweede Pinksterdag. Vanaf 3:00 verzorgt het muzikale duo Ellen Rustige en George Holleboom een optreden met sfeervolle Nederlandstalige luister- en kleinkunstliedjes. Het concert vindt plaats in het kader van de landelijke kunstroute Feest van de Geest. De kerken in Staphorst die organiseren een gezamenlijke actie voor de Voedselbank Zuidwest-Drenthe in Meppel. Ook de kerk in Eijos de Wijk doet hier aan mee. Vanaf zaterdag 30 tot en met zondag 7 juni worden producten ingezameld voor de Voedselbank. In de kerk van Eijhorst en de Reestof zullen kratten staan waar houdbare producten en of toiletartikelen in achtergelaten kunnen worden. Ook kunnen producten ingeleverd worden bij de familie Nobel aan de kerkweg 8 in Eijhorst. De kratten zullen daar blijven staan tot en met zondag 7 juni. En wat zou het fijn zijn dat er weer heel veel volle kratten naar de voedselbank in de Meppel kunnen worden gebracht. Dan een leuk bericht, want wist je dat er iedere dinsdagavond een zanguurtje is in de Berghorst in Staphorst? Bewoners, vrijwilligers en naasten zingen dan prachtige christelijke liederen. Onder het genot van een kop koffie ontstaat er iedere week weer een mooie samenkomst. Een fijne avond waar velen iedere week naar uitkijken. En dat kan dus ook komende dinsdag weer om 7:00 in het restaurant in de Berghorst in Staphorst weer dat gezellige en mooie zanguurtje. Dan kregen we een bericht binnen dat er op zondag 31 mei... om 10:00 in de Mariakerk een feestelijke afscheidsdienst is van dominee Mark Boersma. Muzikale medewerking wordt verleend door het bandje Glut, dat om 11:45 ook nog een kort optreden geeft. Nou, ze gaan er iets moois van maken, zegt de organisatie. En kom je ook om afscheid te nemen van dominee Mark Boersma. En dan, ik heb het al genoemd, de Feest van de Geest, al een paar keer in dit programma, want het is tenslotte Pinksteren. Dus, maar vanmiddag kerken open in het kader van Feest van de Geest en de eigentijdse kunst die geïnspireerd is op het Pinksterfeest. De kerken zijn open van 1 tot 5 uur, onder andere in Zuidwolde, Ruinewold, Hogeveen, Berghuizen, Hollandse Veld zie ik staan en ook in Ruinen.

Sicilien van de componist Georg Philipp Telemann. Op panfluit George Zamfir. Even een muzikaal onderbreken, want er komen zoveel berichten binnen via redactie@dnomedia.nl. Anders wordt het maar één informatiebrei en dan komen we er niet meer uit, Roel. Schudden wij dan samen. Want, ja, ik moet toch even aandacht geven aan gemeente De Wolde. Wil zich als padengemeente profileren. Nou, er komen geweldige evenementen aan, want zo is vanaf woensdag 27 mei, 5 dagen lang, de hippische accommodatie van Concours Hippique De Wolde in Veningen. Het toneel van internationale springsport. Tientallen jeugdige ruiters en Amazones tussen de 12 en 21 jaar uit 24 landen strijden om de prijzen, waaronder de officiële landenwedstrijden. Dus vanaf 27 mei, woensdag, 5 dagen lang padensport in Veningen. Maar dit weekend kun je al terecht bij het Pinksterconcours in de wijk. Het is een uniek concours dat al bijna 100 jaar oud is en waar 3 dagen lang paden- en ponysport wordt bedreven in meerdere disciplines met meer dan 1000 starts. Dus volop padensport in de wijk dit weekend. Het is vrijdag al begonnen en zaterdag en morgenmiddag op Pinkstermaandag wordt gesprongen in alle klassen met als hoogtepunt de grote prijs van de wijk. En wie van zingen houdt, die moet naar het Korenfestival in Hoogeveen. En die is maar liefst uitgebreid naar 2 dagen. Meezingen, popmuziek en chantiliederen klinken eind deze maand door de straten van Hoogeveen op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei. Dan verandert het centrum in 1 groot muzikaal podium tijdens de jaarlijkse Korenfestival. Nieuw is het op vrijdagavond tussen 6 en 9 uur. Dan treden 5 koren op verschillende locaties in de binnenstad. En op zaterdag dan volgt het hoofdprogramma tussen 11:30 's morgens en 4:00 's middags. 12 koren die verzorgen de optredens op meerdere locaties van de dag. Vol muziek en gezelligheid en traditiegetrouw klinkt het aan het slot een gezamenlijk optreden van alle deelnemende koren.

Carry Me Home van Josh Groban. Liefde, leven en verlies. Dat zijn de drie thema's die centraal staan op Troost, de nieuwe Drentstalige EP die vorige maand is gepresenteerd. Vier Drentse muzikanten, Annemiek Drent, Anton Strijks, Erwin Funke en Yvonne Bel, bundelden hiervoor voor het eerst hun krachten. Het resultaat is een intieme verzameling liedjes waarin herkenbare emoties en regionale verhalen samenkomen. De EP bevat verschillende Drentstalige liedjes die elk op hun eigen wijze omgaan met thema's als afscheid, verlangen en de kracht van liefde in moeilijke tijden. De initiatiefnemers hopen dat luisteraars zich herkennen in de teksten en er steun uit halen. Nou, we hebben er een opgezocht van die EP Troost. Je hoort Annemieke Drent in Elke Dag Zit God.

dat was Climb Every Mountain uit The Sound of Music. Gezongen door het Nederlands Concert Mannenkoor en in de hoofdrol de tenor Volkert Vreken. Zo heet de man. Hij zong prachtig. Straks Gospel Music tussen 12 en 1. Jan-Willem Troost is al binnen. Die zal vast weer hele mooie liederen geïnspireerd op het Pinksterfeest draaien. Vanavond tussen 6 en 8, dan hebben we glorieklanken. De collega's zijn dan weer paraat om uw verzoekplaten telefonisch in ontvangst te nemen. Of via de WhatsApp of wat dan ook. U kunt ze in ieder geval bereiken. Ze zitten hier rechtstreeks dan in de studio in Zuidwolde. Vanavond tussen 6 en 8 uur. We gaan een hele rustige opwarmetje doen richting gospel music. Het is heel mooi, maar nu wordt het vertolkt instrumentaal door William Joseph en Zach Clark. Be Still My Soul.

prachtig gespeeld door William Joseph en Zach Clark. Be Still My Soul. Straks meer gospel dus bij Jan Willem Troost tussen 12 en 1 uur. Ja, het kan maar één keer per jaar. En die verrassing willen we u niet onthouden. Daar komt-ie.

Ja, prachtig. Blijft het toch, hè? De legendarische tekst is geschreven door Annie M. G. Schmid en op muziek gezet door Harry Banning. Het blijft een prachtig nummer uit 1968. Gezongen door Leen Jongewaard en André van den Heuvel. Ja, we gaan richting het nieuws van 12 uur. En dat betekent dat we onze uitzending erop zit. Tussen 10 en 12. Maar goed, het belooft een hele mooie dag te worden. Gospel music straks. En je dan Tony Mulder met De Streek op Zondag. Mooie muziek op de radio. Het blijft de komende dagen heel mooi weer. Vandaag is het iets minder warm dan gisteren. Ik vond het gisteren wel heel warm plots. Maar vandaag zo'n 23 graden. Morgen wel weer wat warmer. En dinsdag. Maar het blijft een mooie droge week om te genieten van buiten. Voor een mooie wandeling of kunst te bekijken in de wijk of een concours te bezoeken, noem maar op. Er is volop gelegenheid. Wij gaan er ook van genieten van het mooie weer, Roel en ik. En we wensen u het allerbeste. Nog een hele fijne zondag en tweede Pinksterdag. En graag tot een volgende keer bij Ronduit Zondag.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 12 uur.
2: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Bij een aanslaande brand zaterdagnacht in een seniorencomplex aan de Wagenstraat in Den Haag is één persoon overleden. Het gaat om de bewoner van de woning waar de brand uitbrak. De veiligheidsregio meldde aanvankelijk dat er geen gewonden waren. De politie heeft het overlijden bevestigd. De 27 actievoerders van Extinction Rebellion, die zaterdag werden aangehouden op Utrecht Centraal, zijn inmiddels vrijgelaten. Ze blokkeerden rond gisteren meerdere sporen. Een actie die vooraf door de Utrechtse driehoek was verboden. De actie was gericht tegen het Nederlandse kabinetsbeleid rond Israël. Voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog eind februari heeft een LNG-tanker de straat van Hormuz verlaten richting India. Het gaat om het schip Alhambra dat LNG vervoert vanuit de Verenigde Arabische Emiraten. Dat meldt Bloomberg op basis van scheepstrekkinggegevens. En de Fender Stratocaster is al 70 jaar een icoon in popmuziek. Geliefd bij topgitaristen en amateurs. Fender won een rechtszaak in Duitsland om namaak te verbieden. En eist nu dat Europese fabrikanten stoppen met verkoop. Dit leidt tot veel kritiek en zorgen over banenverlies. En tot zover het nieuws.
3: Vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal zomers warm. In het midden en zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 25 tot lokaal 28 graden. In het noorden blijft het iets koeler. Verder blijft het overal droog met flink wat zon en soms wat dunne sluierwolken.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven staat 8 kilometer file met 10 minuten oponthoud. De A16, Rotterdam, Breda. Daar wordt aan de weg gewerkt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. De weg is dicht. Verkeer kan dan langs via de parallelbaan. Houd daar wel rekening met bijna een half uur oponthoud. Het is verstandiger en sneller om te rijden via de ring van Rotterdam via de westkant. Verder de N59 die opvalt. Knooppunt Hellegasplein richting Zierikzee. Bij Den Bon is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 2 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tenslotte de N309 Epe richting Dronten voor Walibi Holland. Er is daar een evenement aan de gang in Biddinghuizen. Daar staat 2 kilometer file met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van

0: korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
1: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.

0: in Gospel Music met Jan-Willem Troost.
1: Een hele goede middag, ja, op deze eerste Pinksterdag. En de liedjes zijn er ook een beetje naar. En ik hoop dat er wat voor u bij is. We begonnen al met de Euphonium Singers uit Wilsum en omstreken. Ja, een koor dat al heel wat jaren in de loop der jaren is uitgegroept dat tot wel laatst een legendarisch koor met een indrukwekkende veelzijdigheid en kwaliteit. En dat een unieke plaats inneemt in het Nederlandse korenveld. We hoorden dus The Reason We Sing. En natuurlijk nog dank aan het programma hiervoor, ronduit zondag. We gaan verder met Remco Hackert en juich voor de Heer.

Ja, de formatie Delirious. Ja, I Could Sing of Your Love Forever. Ja, we gaan zo aanstaans luisteren naar het Friese Mannenkoor Ensemble. En ook met soliste Judith Sportel. Het nummer is Spirit of the Living God. En vanavond is er natuurlijk ook weer Glorieklanken. Daar kunt u ook weer een aangepast programma horen van 6 tot 8 uur. Maar hier zijn ze eerst Friese Mannenkoor met Judith Sportel.

Testimony to the Lord was dat. Ja, we gaan richting de kolom. En ik heb hier een lied. En dat gaat over een vonk, is al genoeg. Maar eerst even zo over het eerste Pinksterdag zelf. Ja, de discipelen hadden al een opdracht gekregen om het goede nieuws te verspreiden. Ga dus op weg en maak alle volken nieuw. Tot mijn leerlingen, ja, en door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen, ik ben met jullie alle dagen tot de voltooiing van deze wereld. Jezus beloofde zijn discipelen alles bij hen te zijn. Niet op een fysieke manier, maar door middel van zijn Heilige Geest. Dus de Pinksteren wijst vooruit naar een volmaakt herstel. Dan een lied, een vonk is al genoeg om een vuur te doen ontbranden. En spoedig laait het op en warmt je hart en handen. Zo ook als de liefde van God ervaren hebt, Hij warmt je hart, je straalt van vreugd. Vertel het iedereen. In het voorjaar geeft de zon met warme kracht nieuw leven en alles spruit weer uit, wat lang was doodgebleven. Zo ook als je de liefde van God ervaren hebt, Hij warmt je hart, je straalt van vreugd en vertel het iedereen. De mensen weten niet dat God hen werkelijk lief heeft en dat Hij, als je het vraagt, zijn liefde in je hart geeft. We willen dat de wereld dit grote nieuws verneemt. God geeft om jou, Hij houdt van jou. Hij is voor iedereen. En dit was van een album van Explosion. Het was een groot koor uit Alkmaar, onder leiding van Adriaan Oudkerk. En we draaien ook een lied daarvan. En dat heet ook toepasselijk voor deze tijd, Holy Spirit. Oh, die gaat even stoppen. Ja.

Edwin Hawkesingers met Blowy in the Wind, een nummer dus van Bob Dylan. En we gaan nog even in de herkansing voor het koor uit Alkmaar, Explosion, met even kijken, ja, Holy Spirit.

Een lied van het Christelijk Mannenkoor Lelystad onder leiding van Jan Zwanepol. En de bewerking was ook van deze man. En ik ken hem nog van de LTS of de Ambachtsschool in Zwolle. Daar gaf hij muziekles. Nou, vandaar ook even zo even een plaatje tussendoor. Ja, die ander deed het even weer niet. Ik zal er even goed op poetsen. En dat komt allemaal wel weer goed. We gaan naar de Continental Swingers en You Raised Me Up.

Eliakim was dat met Zoals de regen leven geeft. Met de soliste Suzanne van Arghem. We gaan verder met Brent Henderson en All the Time.

Kent Henderson. Ja, en straks gaan we naar Tony met de Streek op Zondag. We gaan even luisteren naar een nummer van de Continentals. En ja, de liefdevol en groot is hij. Ik wens je nog een fijne zondag en een goede Pinksterdagen. En tot het volgende Gospel Music.

Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen.

0: parkeerlokaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 1 uur.
2: Ik ben Noor Terlouw en dit is het nieuws. Bij een brand in een seniorencomplex aan de Wagenstraat in Den Haag is een persoon overleden. Volgens de politie gaat het om de bewoner van het appartement waar de brand uitbrak. Bewoners zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een nabijgelegen moskee. De oorzaak wordt onderzocht. De Amerikaanse minister Rubio zegt optimistisch te zijn over een voorlopig akkoord met Iran. Volgens hem kan er mogelijk binnen enkele uren goed nieuws komen. Het voorstel zou uitgaan van een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz. Over de precieze voorwaarden is nog niets bekendgemaakt. Kwetsbare ouderen met een gebroken heup hoeven straks mogelijk niet meer met pijn naar het ziekenhuis. Speciale pijnteams kunnen patiënten thuis behandelen met langdurige verdoving. Daardoor blijft een zware ambulancerit vaak bespaard. Het Amsterdam UMC start later dit jaar een landelijk onderzoek naar deze aanpak. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een beginnend bestuurder die ladder zat over de A2 reed. De auto viel op door een hoge snelheid en slingerend rijgedrag. Bij een controle bleek de bestuurder ruim 4 keer de toegestaande hoeveelheid alcohol te hebben gedronken. De politie noemt het rijgedrag levensgevaarlijk. En tot zover het nieuws. Vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal zomers warm. In het midden en zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 25 tot lokaal 28 graden. In het noorden blijft het iets koeler. Verder blijft het overal droog met flink wat zon en soms wat dunne sluierwolken.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is gelukkig niet zo heel veel aan de hand op de weg deze eerste Pinksterdag. Op een paar plekken wel vertraging, onder andere op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Staat er 2 kilometer bij de grens met 10 minuten vertraging. Wordt aan de weg gewerkt op de A16 van Rotterdam naar Breda. Dat gebeurt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. De weg is dicht. Verkeer kan er langs via de parallelbaan, maar daar heb je bijna een half uur vertraging. Sneller en verstandiger is het om te rijden via de westkant van Rotterdam over de ring. Dan de N57 Rotterdam.

0: nu vertraagt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.

0: qua weer schitterende 24e mei. Een dag voor Pinksteren. Wij hebben natuurlijk het programma zoals u dat van ons gewend bent, met heel veel mooie muziek. De agenda flitsen en de 5 minuten van Gilles.
1: De Streek op zondag. Met nieuws en agenda berichten uit en voor de streek. Met Tony Mulder.
0: We gaan beginnen met een gouden oude pop van eigen bodem. Cobra in dit geval. Het nummer kent u ongetwijfeld als u van onze leeftijd bent. Een jaar of 70 zo'n beetje in die buurt. Dan heeft u het vast vroeger voorbij horen komen. The war will soon be over.

Maandagmiddag, tweede Pinksterdag, vormt de Brug S-kerk in Dwingelo het decor voor een bijzonder luisterconcert. Vanaf 3 uur verzorgt het muzikale duo Ellen Rustige en Sjors Holleboom een optreden vol sfeervolle Nederlandstalige luister- en kleinkunstliedjes. Het concert vindt plaats in het kader van de landelijke kunstroutefeest van de geest. Het is onderdeel van seizoen van de geest van de geest, feest van de geest. En het evenement waarbij kunst, architectuur en spiritualiteit elkaar ontmoeten. De toegang is gratis. Ik stotterde wat over mijn woorden, omdat er dingen wat te dubbel stonden in de tekst. En dan, dan krijg je dat niet 2 keer dezelfde dingen gaan benoemen. Oké, we gaan verder luisteren naar Jesse Green. Het nummer heet Nice and Slow. Daarna Simon en Marijke kent u ongetwijfeld ook nog wel, met I Saw You en de Everly Brothers met On the Wings of a Nightingale.

Nieuws. Jules zit nog steeds in Amerika. Althans, vorige week zat hij daar nog. Ik weet niet of hij er nog zit. Maar hij schrijft: op dit moment zit Amerika in een jaar met ongekend weinig tornado's in mei. De staat Oklahoma heeft er zelfs nog geen één gehad, terwijl dit normaal de tornado-staat is van het land. Om te stormchasen is het dus nu in Oklahoma niet zo spannend, maar we gaan even rustig kijken of we nog wat kunnen spotten de volgende 9 dagen. Hij is er dus nog steeds in Amerika. Bij deze dus een passend nummer. En dat nummer dat komt van Lainey Wilson en het heet Out of Oklahoma.

Out of Oklahoma, Lainey Wilson was dat. Zondag 31 mei, dat is komende zondag, spelen de Verveners op het prachtige Muziek in de Tuin Festival in Balkbrug. Ze strijken daar neer in de sfeervolle tuin van Els en John Smit aan de Balkerweg 74 in Vinkenbuurt. En dat is ook wel de Ommeschans genoemd daar. Er zijn zitplaatsen aanwezig en reserveren is noodzakelijk. Per sessie zijn er slechts 50 plaatsen beschikbaar. Er wordt geen entree gevraagd, wel staat er in de tuin een bus voor een vrijwillige bijdrage. En dat kunt u contant doen of via een QR-code. En de tuineigenaar dekt daarmee zijn eigen kosten en wat overblijft is voor de muzikanten. U kunt reserveren en dat moet u maar even opzoeken. Dat is een hele lange zin die ik nu niet ga voordragen. Maar moet u maar even zoeken op waarschijnlijk Tuinfestival Balkbrug. Daar zal het ongetwijfeld staan. Goed, het begint om 14:30 dus en het eindigt om 16:45. En dan zijn er 3 sessies. Wij gaan luisteren naar Fox Angeli en het nummer L'Oiseau. En dat is in het Frans, ook wel een keer leuk om naar te luisteren. Helen Reddy gaat daarna verder met You're My World en The Golden Earring met God Bless the Day.

En toen was die afgelopen. In de kapschuur van Boshuis Echten is tot en met 31 mei een expositie te bekijken van kunstenares Chantal van Sundert. De tentoonstelling is geopend van 1 tot 5. Het boshuis is gelegen in de natuur en dient als creatieve ontmoetingsplek. Dus tot en met 31 mei kunt u die expositie bekijken tussen 1 en 5. We gaan verder met CCS. Ik vond het altijd een heel moeilijke titel van de bandnaam. Gelukkig dat die afgekort werd tot CCS. Maar er staat Collective Consciousness Society. Zo moet het dan uitgesproken worden ongeveer volgens mij. Het nummer Tap Turns on the Water. Ja, ik kan me heel goed herinneren toen ik nog discjockey was in een discotheek in de jaren 70 op het werk. Dat was in Wagenborgen in die tijd. Hadden wij iedere woensdagavond een discoavond. En ik mocht dan ook de discjockey zijn onder andere. En daar draaiden we dit nummer regelmatig. Tap Turns on the Water. Daarna Greyhound kwam ook regelmatig voor mij met Black and White. En Loggins en Messina, ja, wat minder toen. Your Mama Don't Dance.

Loggins en Messina, Your Mama Don't Dance. Men-vereniging Zuidwolde organiseert voor de 37e keer de samengestelde Men-wedstrijd. Die vindt plaats op zaterdag 30 en zondag 31 mei in het idyllische buurtschap Steenbergen, net buiten Zuidwolde. Naast de Men-wedstrijd geeft Dave Hulzebos van Dave Fietsen in samenwerking met de MTB-vereniging Zuidwolde uitleg over het gebruik van verschillende sportfietsen. En daarnaast is er een discgolfclinic voor de jeugd en volwassenen. Dat allemaal op zaterdag 30 en zondag 31 mei in het buurtschap Steenbergen.

heeft hij ze herkend, de Lemon Pipers, Green Tambourine. The Kinks daarvoor met Rosie, Won't You Please Come Home. En Brainbox begon met het nummer Smile. En als tweede titel heeft het Old Friends Have the Right To. Het zit erop, Jan-Willem. Wij zoeken de zon weer op. Niet te veel in de zon gaan zitten, want dat schijnt niet echt goed te zijn. Vanwege de UV-straling en zo, je weet wel. En we krijgen toch allemaal wat minder haar als je zo, zo ja, te voorbij de 70 bent. En dan is het toch wel risicovol. Een petje op kan altijd helpen. Goed, wij sluiten af met een nummer van The Electric Light Orchestra. Het is een rollover Beethoven. Wat ons betreft een fijn weekend, goede Pinksterdagen, een fijne week en graag tot de volgende keer. Dag!

Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom

0: tussen de VS en Iran komt, dan zou een renteverhoging van de Europese Centrale Bank onvermijdelijk zijn. Dat heeft ECB-bestuurder Holtzman gezegd tijdens een tweedaagse vergadering van EU-ministers van Financiën op Cyprus. De aanhoudende spanningen zouden voor toenemende economische onzekerheid en hogere energieprijzen zorgen. Hierdoor kan de inflatie opnieuw oplopen. Voorlopig houdt de ECB de rente echter nog ongewijzigd. Bij een brand in een seniorencomplex aan de Wagenstraat in Den Haag is een persoon overleden. Volgens de politie gaat het om de bewoner van het appartement waar de brand uitbrak. Bewoners zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een nabijgelegen moskee. De oorzaak wordt onderzocht. En kwetsbare ouderen met een gebroken heup hoeven straks mogelijk niet meer met pijn naar het ziekenhuis. Speciale pijnteams kunnen patiënten thuis behandelen met langdurige verdoving. Daardoor blijft een zware ambulancerit vaak bespaard. Het Amsterdam UMC start later dit jaar een landelijk onderzoek naar deze aanpak. En tot zover het nieuws. Vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal zomers warm. In het midden en zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 25 tot lokaal 28 graden. In het noorden blijft het iets koeler. Verder blijft het overal droog met flink wat zon en soms wat dunne sluierwolken.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Benelux 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. De mensen die maken gebruik van de omleidingsroute voor de afgesloten A16. De A16 is deels dicht vanuit Rotterdam naar Breda, de hoofdrijbaan. Daardoor file op de parallelrijbaan van knooppunt Ridderkerk 4 kilometer en een half uur vertraging. Ook file op de N201, Hoofddorp Zandvoort. Strandgangers en DTM-liefhebbers staan daar samen in een file bij Zandvoort. 5 kilometer en 20 minuten vertraging. En op de N280 München-Gladbach-Roermond. Bij de aansluiting met de A73 3 kilometer file en een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
8: Het dak gaat eraf. De lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
9: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd. Online en

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Mensenrelatie Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. In de gevangenis in Vught zijn meer dan 160 gevangenen geëvacueerd na een brand in een gevangenisvleugel. Bij een aanslag op een trein in het zuidwesten van Pakistan zijn zeker 24 doden en tientallen gewonden gevallen. Als er geen vredesdeal tussen de VS en Iran komt, dan zou een renteverhoging van de Europese Centrale Bank onvermijdelijk zijn. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal zomers warm. In het midden en zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 25 tot lokaal 28 graden. In het noorden blijft het iets koeler. Verder blijft het overal droog met flink wat zon en soms wat dunne sluierwolken. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
4: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. In de gevangenis in Vught zijn meer dan 160 gevangenen geëvacueerd na een brand in een gevangenisvleugel. De brand ontstond volgens de veiligheidsregio in een technische ruimte en was snel onder controle. Uit voorzorg werden meerdere afdelingen ontruimd. Niemand raakte gewond. Hoe de brand precies is ontstaan is nog niet bekend. Bij een aanslag op

0: zelfstandig aan om flexibel te boeken. Door stakingen, extreem weer en geopolitieke spanningen kunnen reisplannen sneller veranderen. Vooral tickets en hotels die nog kosteloos aangepast kunnen worden, zijn populairder geworden. Daarmee probeert de slimme vakantieganger onverwachte extra kosten te voorkomen. En tot zover het nieuws. Vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal zomers warm. In het midden en zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 25 tot lokaal 28 graden. In het noorden blijft het iets koeler. Verder blijft het overal droog met flink wat zon en soms wat dunne sluierwolken.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er wordt aan de weg gewerkt op de A16 Rotterdam-Breda. De hoofdrijbaan is dicht, daardoor op de parallelrijbaan tussen Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. Je zou kunnen omrijden via de westkant van Rotterdam. Waar het niet dat er een ongeluk is gebeurd op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Vlaardingen-Oost. Daar zijn nu twee rijstroken dicht, staat 8 kilometer file, 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Wij zijn DNO. I like that. Wij zijn DNO.

0: Dit is DNO, jouw streekradio voor Zuidwest-Drenthe en Noord-Overijssel.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Dit is DNO.
1: Grensloos kunst verkennen is een route langs beeldende kunst die uniek en tijdelijk is te zien in de dorpen De Wijk en Eihorst en in het landschap van het grensriviertje De Reest. De route is 8 kilometer lang en heel geschikt om wandelend of fietsend af te leggen. De kunstroute kan ook op meerdere dagen in delen worden bezocht. Het begint op 15 mei en duurt tot en met 31 mei. Voor de exacte tijden kunt u kijken op de website www.drenthe.nl/evenementen/activiteiten. Van donderdag 28 mei tot en met zondag 31 mei vormt het Drentse Brinkdorp Diever opnieuw het decor voor de Drents-Friese Wold Wandelvierdaagse. Voor de 31ste keer organiseert Stichting Sportpromotie Diever dit geliefde wandelevenement dat jaarlijks deelnemers uit binnen- en buitenland aantrekt. Belangstellenden kunnen zich inschrijven via www.sportpromotiedieven.nl, waar tevens aanvullende informatie te vinden is over afstanden, starttijden en praktische zaken. Ook is inschrijving mogelijk op de startdagen zelf.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het kabinet heeft nog geen excuses gekregen van Israël voor de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla. Europese leiders hebben scherp gereageerd op berichten dat Rusland bij aanval op Oekraïne een Oreshnik-raket heeft gebruikt. Bij een aanslag op een trein in het zuidwesten van Pakistan zijn zeker 24 doden en tientallen gewonden gevallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 4 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Het kabinet heeft nog geen excuses gekregen van Israël voor de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla. Minister van Buitenlandse Zaken, Berendsen, had daar eerder wel om gevraagd na het enteren van de hulpvloot richting Gaza. Op beelden was te zien hoe activisten geboeid en vernederd werden. Ook meerdere Nederlanders werden daarbij aangehouden. Europese leiders hebben scherp gereageerd op berichten dat Rusland bij aanval op Oekraïne een Oreshnik-raket heeft gebruikt. De Duitse bondskanselier Merz noemt het een escalatie en ook de Franse president Macron veroordeelt de aanval. Volgens Oekraïne vielen bij die aanval afgelopen nacht zeker 4 doden en tientallen gewonden. Rusland bevestigt dat de hypersonische raket is ingezet. In de gevangenis in Vught zijn meer dan 160 gevangenen geëvacueerd na een brand in een gevangenisvleugel. De brand ontstond volgens de veiligheidsregio in een technische ruimte en was snel onder controle. Uit voorzorg werden meerdere afdelingen ontruimd. Niemand raakte gewond. Hoe de brand precies is ontstaan is nog niet bekend. En JA21-leider Eertmans wil dat de spreidingswet van tafel gaat. In WNL op zondag zei hij erover dat volgens hem de wet te veel druk op gemeenten legt die geen asielzoekers willen opvangen. Eertmans zegt dat de partij volgende week met een intrekkingswet komt. Zolang de wet nog geldt, moeten gemeenten die volgens hem wel uitvoeren. En tot zover het nieuws. Vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal zomers warm. In het midden en zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 25 tot lokaal 28 graden. In het noorden blijft het iets koeler. Verder blijft het overal droog met flink wat zon en soms wat dunne sluierwolken.
3: Dit is Robert Griesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland door de grenscontroles vanaf knooppunt Ouddijk. 2 kilometer en een kwartiertje vertraging. Kwartiervertraging heb je ook door de werkzaamheden op de A16. De hoofdrijbaan van de A16 vanuit Rotterdam naar Breda is dicht. En daardoor file op de parallelrijbaan bij knooppunt Ridderkerk. 2 kilometer en een kwartier oponthoud. En een kwartier vertraging door de werkzaamheden op de N247 vanuit Hoorn naar Amsterdam bij Monnikendam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op GardenGold.nl.
10: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
1: Wij zijn DNO.
12: I like that.
1: Wij zijn DNO.

0: Dit is DNO.
1: Bij 6 oorlogsmonumenten in de voormalige gemeente Vledder hangen sinds kort informatiebordjes met een QR-code. Bezoekers kunnen via de code meer lezen over de achtergrond en betekenis van de monumenten. Het initiatief komt van de historische vereniging Het Vledder Kerspel en werd gerealiseerd met een financiële bijdrage van het Cultuurfonds Gemeente Westerveld. De QR-codes leiden naar pagina's op de website t-vledderkerspel.nl, waar per locatie wordt uitgelegd waarom het monument daar staat en wie er wordt herdacht. Een explosie van kleur, energie en muzikale vreugde. Dat belooft popcore Harmony Singers uit Hogeveen met de nieuwe theatershow Poptimism. Na eerdere uitverkochte edities keert het koor zaterdag 6 juni terug in de tamboer. Vanaf 8:15 staat een avond op het programma die wordt aangekondigd als een ode aan de kracht van popmuziek. De voorverkoop voor Poptimism is inmiddels van start gegaan.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Staatssecretaris Erkens heeft als eerste Nederlandse bewindspersoon in 8 jaar een officieel bezoek gebracht aan China. Voedsel wordt wereldwijd steeds vaker ingezet als oorlogswapen. Europese leiders hebben scherp gereageerd op berichten dat Rusland bij aanval op Oekraïne een Oreshnik-raket heeft gebruikt. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: Grensloos kunst verkennen is een route langs beeldende kunst die uniek en tijdelijk is te zien in de dorpende wijken Eihorst en in het landschap van het grensriviertje de Reest. De route is 8 kilometer lang en heel geschikt om wandelend of fietsend af te leggen. De kunstroute kan ook op meerdere dagen in delen worden bezocht. Het begint op 15 mei en duurt tot en met 31 mei. Voor de exacte tijden kunt u kijken op de website www.drenthe.nl/evenementen/activiteiten. Menvereniging Zuidwolde organiseert voor de 37e keer de samengestelde menwedstrijd. Deze vindt plaats op zaterdag 30 en zondag 31 mei in het idyllische buurtschap Steenbergen, net buiten Zuidwolde. Naast de menwedstrijd geeft Dave Hulsebos van Dave Fietsen in samenwerking met de MTB-vereniging Zuidwolde uitleg over het gebruik van verschillende sportfietsen. Daarnaast is er een discgolfclinic voor de jeugd en volwassenen.

0: amper wilt tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 5 uur.
3: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Staatssecretaris Erkens heeft als eerste Nederlandse bewindspersoon in 8 jaar een officieel bezoek gebracht aan China. Volgens Erkens blijft het contact met China belangrijk vanwege de handel en economie. Tijdens het bezoek sprak hij over energie, industrie en concurrentie. Over gevoelige binnenlandse kwesties in China is niet gesproken. Voedsel wordt wereldwijd steeds vaker ingezet als oorlogswapen. Volgens onderzoekers zijn de afgelopen 8 jaar meer dan 20.000 aanvallen geregistreerd op voedselvoorraden, landbouwgebieden en hulpconvooien. Vooral in conflictgebieden leidt dat tot extra hongersnood en humanitaire problemen. Hulporganisaties noemen de ontwikkeling zeer zorgwekkend. Het kabinet heeft nog geen excuses gekregen van Israël voor de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla. Minister van Buitenlandse Zaken, Berendsen, had er eerder wel om gevraagd na het enteren van de hulpvloot richting Gaza. Op beelden was te zien hoe activisten geboeid en vernederd werden. Ook meerdere Nederlanders werden daarbij aangehouden. En wie vandaag nog naar het strand wil, moet rekening houden met flinke drukte. De parkeerplaatsen bij Scheveningen en Kijkduin zitten vol door het warme Pinksterweer. De gemeente Den Haag roept strandgangers die nog even van de zon willen genieten op om met het openbaar vervoer, fiets of met de scooter te komen. En tot zover het nieuws. Vanavond blijft het lang aangenaam warm en kan je nog prima buiten zitten. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 10 graden in het noorden en lokaal 14 graden in het zuidoosten. Het blijft verder droog en er zijn brede opklaringen.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens. Daardoor 2 kilometer file vanaf knooppunt Ouddijk met een kwartier vertraging. Half uur vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda staat de file op de parallelrijbaan bij knooppunt Ridderkerk en is 4 kilometer. De hoofdrijbaan is daar dicht. N200 Zandvoort-Haarlem, 10 minuten vertraging tussen Zandvoort en Bloemendaal. En werkzaamheden Zandvoort en Bloemendaal. En werkzaamheden op de N247 vanuit Hoorn naar Amsterdam bij Monnikendam. 10 minuten vertraging. En tot zover.

0: simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Online.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Wij zijn DMO.
5: Met nu voor Zuidwest-Drenthe, Vrouw und Munter.

0: De beste Deutsche Schlagers hoor je iedere zondagmiddag tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.
1: Ja, goedemiddag zeg. En hartelijk welkom bij Froh und Munter. Een heerlijke zondag bij jou op de radio. En we gaan weer leuke dingen doen. Leuke liedjes draaien. Hier is ook voor jou speciaal dus tussen 5 en 6 uur. Die heerlijke slagerhits. De oudere liedjes, maar vooral ook de nieuwere liedjes, die komen weer voorbij. En dat betekent dat je gaat luisteren naar muziek van Lena Milewis. Dani Fontenen zingt zij over. En dan heb ik die Grubetalen klaarstaan. Ach, natuurlijk. Zij komen ook weer voorbij. Anita und Alexandra Hofmann. En de Dorfrocker. En al die andere artiesten. Dus lekker luisteren. Froh und munter. Viel Spaß. Heute.

0: 35 jaar zijn ze uit elkaar gegaan als muzikaal duo. Ik heb het over de zussen. De zussen Anita und Alexandra Hoffmann. Ja, zonde is dat eigenlijk. En ook na dat scheiden als duo is het contact er niet beter op geworden. Nog wel een feitje. Anita die publiceert in 2024 haar autobiografie en haar eerste soloalbum. En Alexandra, ja, eveneens een soloalbum actief dus. En bracht in 2024 ook een documentaire uit over haar nieuwe stad. Een nieuwe stad dus, waarbij dus helaas de relatie onderling er niet beter op geworden is. Fijn dat u luistert naar Froh und Munter. We zijn begonnen dus met Anita und Alexandra Hoffmann. Ich knips den Sommer wieder an. Straks muziek van Dorfrocker. Ik heb muziek klaarstaan van Dani, Stephanie Hettel en al die andere artiesten. Dus blijf heerlijk luisteren.
1: Luister naar Froh und Munter tot 6 uur met Roy Wemmen.

Doen we een uitstapje naar Spanje met muziek van Dorfrock. Een nieuw materiaal. Ik waan me daar een weg door Barcelona of zo. Sagrada, de familie op de achtergrond. Heerlijk, omdat de zondagmiddag gerust een feestje mag zijn.

0: van die familiesuccessen. Ik had het net al over Alexandra en Anita Hofman, de twee zussen. En dit zijn twee broers. En die komen we vaker voorbij in het programma Vroonmoeter. Brunner und Brunner. Dat was een razend populair Oostenrijks slagerduo. Dus bestaande uit de broers Karl, dus Charlie genoemd, en Johan Jugel Brunner. En die zijn dus ook als duo uit elkaar gegaan in 2010. Ze hadden de hoogtijdagen in de Duitse hitlijsten tussen 1992 en 2012. Heel wat mooie cd's opgenomen. Zodoende hebben we die hier ook op de plank liggen. En draaide ik daar een liedje van Auch Männer sind Menschen.
1: Frohe Munter. Tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.

een heerlijk lied is dit toch ook alweer van Andrea Berg. Ich liebe das Leben. En over heerlijke liedjes gesproken, we gaan even terug in de tijd. Ja, de jukebox, stel je voor een oud café, daar staat hij dan in de hoek. Dus zo'n Wurlitz, of wat is dat merk ook? Mag geen reclame maken. En dan doe je daar een muntje in en dan klinkt ineens dit.

0: Fontaine, muziek van Dani, hoor je hier op jouw zondagmiddag. Ik weet niet wat je aan het doen bent, maar ik hoop dat je goed vermaakt. En anders zorg ik er toch een beetje voor dat je goed vermaakt met muziek. Hier bij Froh und Munter, een heerlijke zondag dus. Heerlijk bijkomen van die drukke werkweek. Maar het kan ook maar zo zijn dat je nu aan het werk bent. Nou, sterkte nog even dan. Ik ga je vermaken, zeker weten. Tot 6 uur nog met muziek straks van Die Jonge Zieletaler. Dus even een feestje. Die Grubetaler komen nog voorbij. Stephanie Hettel en heel wat meer nog. Dus we hebben een vol programma. Blijf luisteren.
1: Froh und Munter. Tot 6 uur met Roy Wemmenhoff.

0: Zeker geen Melissa Nasenweng, maar een feestje kan ze wel bouwen, denk ik. Lena Milewicz, Liebe vergeet en hectare besteed. Op de trekker inderdaad, op de landerijen. Vandaar dat ik even Melissa Nasenweng aanhaalde, van die is daar ook dol op. Je luistert naar Frontmoente, dus op de zondagmiddag tot 6 uur nog met heerlijke hits uit de Alpenlanden.
1: Wij zijn TNO.
2: Frontmoente, tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.

0: informatie. Ik heb het over die groei betalen. Gib alles, nur nicht auf. En dit is eigenlijk ook een familieaangelegenheid. Net zoals Anita en Alexandra Hofman. Ze zijn namelijk twee broers. En die maken muziek samen met de achterneef Reinhard, Florian en Michael. Zij vormen dus Die Grubetaler. De prachtige sound uit Oostenrijk. Ja, heerlijk zeg. Die komt zeker vast nog een keer voorbij bij de komende uitzendingen van Froh und Munter.
1: Froh und Munter. Tot 6 uur met Roy.

Nick P. hoor je hier zo bij Froh und Munter met Berlin. Ja, Nick P. die is ontzettend populair in Oostenrijk. Hij is ook weer druk aan het toeren en hij heeft natuurlijk ontzettend grote successen gehad met Ein Stern. Samen met DJ Ötzi uit 2007. Waarbij het liedje zelf trouwens oorspronkelijk is, al in 1998 schreef hij dit. En dat was een van zijn succesvolste nummers dus inderdaad. Maar hier dus even solo bij Froh und Munter met het pracht van een nummer, gevoelig nummer ook, Berlin. Zeg, ik heb even wat anders klaargezet. Stephanie Hettel. Zij staat te popelen om te zingen hier zo in de uitzending. Und was so schön war noch einmal. Een feestje. Let maar op. Oh.

0: fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 6 uur.
2: Ik ben Noor Terlouw en dit is het nieuws. Bij de gasexplosie vrijdag in een kolenmijn in China zijn minder doden gevallen dan eerder werd gedacht. De autoriteiten hebben het dodental nu bijgesteld naar 82. Twee mijnwerkers worden nog vermist. De explosie gebeurde in een belangrijk mijnbouwgebied en geldt als de zwaarste mijnramp in China in jaren. Tijdens een voetbalkamp in het Brabantse Rijen hebben kinderen tijdens een spelletje Verstoppertje het lichaam van een overleden man gevonden. De man lag in het bosgebied vlakbij de sportvelden. Volgens de politie gaat het niet om een misdrijf, maar onderzoek moet duidelijk maken hoe de man is overleden. De begeleiders van het kamp hebben opvang geregeld voor de kinderen. Voedsel wordt wereldwijd steeds vaker ingezet als oorlogswapen. Volgens onderzoekers zijn de afgelopen 8 jaar meer dan 20.000 aanvallen geregistreerd op voedselvoorraden, landbouwgebieden en hulpconvooien. Vooral in conflictgebieden leidt dat tot extra hongersnood en humanitaire problemen. Hulporganisaties noemen de ontwikkeling zeer zorgwekkend. En het kabinet heeft nog geen excuses gekregen van Israël voor de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla. Minister van Buitenlandse Zaken, Berendsen, had er eerder wel om gevraagd na het enteren van de hulpvloot richting Gaza. Op beelden was te zien hoe activisten geboeid en vernederd werden. Ook meerdere Nederlanders werden daarbij aangehouden. En tot zover het nieuws.
3: Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20 Hoek van Holland Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Je onthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik...
7: Geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar...

Goedenavond luisteraars, hartelijk welkom bij Glorieklanken. Het programma waar u kunt luisteren naar mooie christelijke muziek. Muziek die zoveel kan betekenen. Die troost geeft of ons bemoedigt. Muziek kan ons blij en dankbaar maken. En wij hopen dat dit programma daaraan bij kan dragen. U kunt ook een lied aanvragen voor uzelf of om iemand te verblijden of te feliciteren, of een lied dat troost en bemoediging geeft. Deze worden dan de volgende week gedraaid. Klaas Jonkman doet vanavond de techniek en wacht op uw telefoontje. Het nummer is 0528-373444. Ook kunt u naar dit nummer appen. En ons e-mailadres is studio@dnomedia.nl. Mijn naam is Lammy Blanken. Ik heb het programma voorbereid en mag het ook presenteren. Vandaag is het Pinksteren. We mogen eraan denken dat de Heilige Geest is uitgestort. Ik heb wat mooie liederen uitgekozen die hiervan vertellen. Luistert u mee? We zijn begonnen met Noortje van Middelkoop op de fluit en Martin Mans op het orgel met een prachtige bewerking van God en God alleen. Pinksterfeest. Feest van de geest die koude harten verovert, in vuur en vlam omtovert, als hij er woning neemt. In liefde werd hij uitgestort met een windvlaag en vuur. Nooit meer zijn we alleen. Gods geest is bij ons, altijd en ieder uur. Ik las dit stukje en werd hier heel erg blij van. Soms kun je je zo alleen voelen of heel verdrietig zijn en denken, waarom?

Toen ik dit las, dacht ik, wat mag ik een gelukkig mens zijn. Om te weten dat Gods geest altijd om mij heen is. Ook al voelt het niet altijd zo. Maar Jezus heeft hem gezonden om een trooster, helper, pleitbezorger en houvast te zijn. Elk uur van de dag of 's nachts mag ik hem aanroepen en vragen om hulp en troost. Ja, en dan voel ik mij een bevoorrecht mens. We gaan luisteren naar het kinderkoor In de Ruimte. Ze zingen samen met Ellie en Rick het over de geest die je in vuur en vlam zet.

Kom en vul ons met uw vuur en heel ons in dit uur. Vader, wij verwachten u. We gaan luisteren naar opwekking. Vader, daal nu met uw geest neer.

Vorige week zijn er weer veel verzoeken aangevraagd. Daar zijn we heel blij mee en dankbaar voor. Het eerste verzoek komt van Annie van der Venne. Van der Veen. Sorry, ze vraagt het lied aan voor alle luisteraars en voor het team Glorieklanken. En ze vroeg om het lied Geest van God maak in dit uur.

Er komen stromen van zegen, dat heeft Gods woord ons beloofd. Stromen, verkwikkend als regen, vloeiend tot elk die gelooft. Het Urkermannenkoor Halleluja gaat voor ons zingen, er komen stromen van zegen.

Ik stijg op als een arend en zweef op de wind en word gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. O Vader, houd mij vast. We gaan luisteren naar het regio-koor Adonai en die gaat zingen voor ons de kracht van uw liefde.

Roelie Pievers heeft een lied aangevraagd voor Annie van der Veen en Klaas en Tineke Snieder. Ze vroeg om lied 274 uit het nieuwe liedboek en het heet Wij komen hier ter ere van uw naam.

profeteer over de wereldwijde kerk en het wonder dat God zijn geest uitstort onder alle volken. We gaan luisteren naar Psalm 87, vers 1, 4 en 5.

Voor eeuwig is uw heerschappij, uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht is uw grote naam. We gaan luisteren naar het lied Jezus is overwinnaar.

Mijn excuus, want ik had per ongeluk de Engelse versie opgegeven. Maar ik hoop dat u toch begrepen heeft waar het om gaat. Dat Jezus toch een grote naam is. En hij is dus echt wel een overwinnaar. We gaan weer verder met het volgende verzoek. En dat is van Annie van der Veen weer. En die heeft een lied voor zichzelf aangevraagd. En ze vroeg om het mooie lied Als de Heiland zal verschijnen.

U kunt ook bellen hoor, voor een mooi lied. Het nummer is 0528-373444. Het volgende verzoek is van Johan Wolf en is bestemd voor Tineke van der Vinnen, die in de Beatrix woont in Hollandse Veld. Zij is erg ziek. Maar het is ook bestemd voor de andere bewoners in het wooncentrum. En hij vroeg om het lied Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan.

We gaan nu naar twee liederen luisteren die gaan over de geest. En deze worden gezongen door Opwekking van Kids. We gaan luisteren naar Geest van God en Vul mij met uw geest.

We zijn alweer aan het einde gekomen van het eerste uur. Na het nieuws zijn we weer bij u terug en hopen dat u dan natuurlijk ook weer naar ons luistert. We gaan nu over naar het nieuws en de berichten. Tot straks.

0: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 7 uur.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten geen haast hebben met een deal met Iran. Volgens Trump moeten beide landen de tijd nemen om goede afspraken te maken. Totdat er een officieel akkoord is, blijven wel de Amerikaanse sancties tegen Iran gelden. Trump noemt het huidige contact met Iran wel beter dan eerder. Oekraïne voert steeds vaker aanvallen uit tot diep in Rusland. Daarbij worden vooral olieinstallaties geraakt die belangrijk zijn voor de Russische oorlogseconomie. President Zelensky noemt deze aanvallen lange afstandssancties. Volgens Oekraïne helpen oliebedrijven en energiecentrales Rusland bij de oorlog en daarom blijven de aanvallen doorgaan. De politie zoekt een man die wordt verdacht van een gewelddadige aanranding in Amersfoort. Een vrouw werd in de nacht van vrijdag op zaterdag op een fietspad aangevallen. De man kneep haar keel dicht en ramde haar aan. Hij vluchtte toen twee fietsers langskwamen. De politie zoekt getuigen en camerabeelden van de omgeving van het Jan van Riebeekpad. De Turkse politie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij Republicans People Party in Ankara ontruimd. Daarbij werden traangas en rubberen kogels gebruikt. Supporters probeerden het gebouw nog te verdedigen. De onrust ontstond nadat een rechtbankpartijleider Özgür Özel uit zijn functie zette. De rechter verklaarde zijn verkiezing in 2023 ongeldig. En tot zover het nieuws. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20 Hoek van Holland Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. Rechterrijstrook is daar dicht. Je oponthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: Meer dan de helft van Nederland

We zijn weer begonnen met het tweede uur van Glorieklanken. Luisteraars die nu inschakelen, ook van harte welkom. In het vorige uur hebben we al naar mooie liederen kunnen luisteren die over de Heilige Geest gaan. Want het is immers Pinksteren. Er komen nog mooie liederen voorbij en ook verzoeken. U kunt ook nog bellen of appen. Het nummer is 0528-373444. Bemoedig of troost iemand eens met een mooi lied of om te feliciteren. Of gewoon om te groeten. Maar natuurlijk kan het ook voor uzelf. En muziek spreekt alle talen. Klaas zit bij de telefoon en hoort graag.

graag van u. Ik ga nu een gedicht voorlezen. De vlam van Pinksteren. De Heilige Geest komt aangewaaid. Strooit kwistig met geloof en hoop. Met vertrouwen op de afloop van ons moeizaam aards bestaan. De Geest helpt ons verder te gaan en als betrokken mens te leven. Wil dat wij ons aan elkaar geven, elkaar oprecht leren te verstaan. De vlam van Pinksteren is ontstoken. Het vlamt ons heet ons leven lang, heel ons leven lang. Wees blij en dankbaar. Vier het leven met helder, vreugdevol gezang. We gaan gelijk weer beginnen met een verzoek. En deze komt van Johan Wolf en is bestemd voor Lammy Kroesenjonkman. En we gaan luisteren naar het lied Ik wil zingen van mijn heiland, gezongen door een mannenkoor Halleluja uit Urk.

Welkom, Heilige Geest van God. Waai over ons en maak onze harten rein. Remco Hackert gaat dit lied voor ons zingen.

Jezus, u weet wat ik nodig heb. U geeft mij wat ik... U weet wat ik nodig heb en u geeft mij wat ik nodig heb. U bent bij mij al de dagen van mijn leven. U omringt mij met uw liefde. Eo gaat voor ons zingen. Heer, u bent altijd bij mij.

Eer aan de Vader, eer aan de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Halleluja. We gaan luisteren naar Ere zij aan God de Vader.

Jannes Hessels heeft een lied aangevraagd voor alle luisteraars. Hij vroeg om een lied van Morning Light. Ik heb gekozen voor het lied Zwevende Vogel. Evangelie, sla je vleugels uit en vlieg van noord naar zuid. Stuur je woorden naar iedereen. Daal op mensen neer en vergeet toch niet één. Zwevend als een vogel.

Vertrouw op de Heer, dan ben je veilig. Bij hem vind je rust. Hij is de machtige God. Zeg daarom tegen hem, u beschermt me en ik hoef niet bang te zijn. Op u vertrouw ik. Psalm 91, en dat wordt gezongen door het koor Jedaljau.

We gaan weer een verzoek draaien en deze komt van Pa en Ma Vinken. En is bestemd voor Christa Vinken. Christa was op 23 mei jarig. Ze hebben het lied aangevraagd van 10.000 redenen.

Christa, ook wij als team willen je nog feliciteren. Je kunt ook nog bellen, hè? Verras eens iemand met een mooi lied of als bemoediging voor iemand die het moeilijk heeft. Tot 8 uur kunt u nog bellen of appen. Klaas hoort graag van u. Het nummer is 0528-373444. Mevrouw Wegnand uit Ommen heeft ook een verzoek aangevraagd. En wel voor mevrouw Gerry Marsman Gerrits. En ze vroeg het lied aan: Een pelgrim ben ik hier op aarde.

De wind steekt op, waar zij waait, leeft uw kerk weer op. Het vuur leidt op, een vuur van liefde voor God. De wind steekt op en het wordt gezongen door Selah.

Het laatste verzoek dat we vanavond draaien komt van Henk en Evi Veld uit Kerkenveld. En is ook bestemd voor Christa Vinke omdat zij op 23 mei jarig was. Christa, ze vroegen voor jou het lied aan van Ga met God.

Sta op, laat uw licht schijnen, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heer gaat over u schijnen. Heer, uw licht en uw liefde schijnen.

Wat een dag zal dat zijn als wij voorgoed naar hem toe gaan en dan oog in oog met hem staan. En dat we mogen weten dat de Heilige Geest ons daarbij helpt en begeleidt naartoe. Wat een vooruitzicht is dat voor ons.

Dit was ook alweer het laatste lied van vanavond. Het zit er alweer op. Wij bedanken u weer voor het luisteren en natuurlijk voor de verzoeken. Klaas, bedankt voor de techniek en het bedienen van de telefoon. Nu gaat Aalt Mostert nog door met 2 uur mooie geestelijke muziek. Klaas en ik, Lammy, wensen u nog een fijne avond en een goede week toe. En hopen dat u volgende week weer naar ons luistert.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Op een begraafplaats in Zwolle zijn meerdere graven beschadigd. Volgens de politie is er waarschijnlijk een auto over de graven heen gereden. Ook een hek raakte beschadigd. Zeker 3 graven zijn vernield en het is niet duidelijk wanneer dit is gebeurd. De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen om zich te melden. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten geen haast hebben met een deal met Iran. Volgens Trump moeten beide landen de tijd nemen om goede afspraken te maken. Totdat er een officieel akkoord is, blijven wel de Amerikaanse sancties tegen Iran gelden. Trump noemt het huidige contact met Iran wel beter dan eerder. Oekraïne voert steeds vaker aanvallen uit tot diep in Rusland. Daarbij worden vooral olieinstallaties geraakt die belangrijk zijn voor de Russische oorlogseconomie. President Zelensky noemt deze aanvallen lange afstandssancties. Volgens Oekraïne helpen oliebedrijven en energiecentrales Rusland bij de oorlog en daarom blijven de aanvallen doorgaan. De politie zoekt een man die wordt verdacht van een gewelddadige aanranding in Amersfoort. Een vrouw werd in de nacht van vrijdag op zaterdag op een fietspad aangevallen. De man kneep haar keel dicht en ramde haar aan. Hij vluchtte toen 2 fietsers langskwamen. De politie zoekt getuigen en camerabeelden van de omgeving van het Jan van Riebeekpad. En tot zover het nieuws. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20 Hoek van Holland-Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. Rechterrijstrook is daar dicht. Je onthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan een deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in 1 keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Online

eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.

graag willen we niet aanvragen voor Jannie Bloemhoff, die 23 mei jarig was. Jannie, nog van harte gefeliciteerd van Henk en Lijstje en een gegroet en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst. Graag het lied Zie de Zon van Christelijke Mannenkoor Staphorst. Daar gaan we ook naar luisteren.

De mannen van het christelijk Mannengo Staphorst en die zongen Zie de Zon. Graag een mooi lied voor Albert en Rosalie ook nog van de Meer uit Oldebroek. En ook voor Henk Jan en Caroline te Kaart uit IJsselmuiden vanwege hun trouwdag en een felicitatie. Graag geef de heiland roer in handen van het hervormd mannenkoor IJsselmuiden Graafvorst. Nou, ik wist gewoon niet op welke cd dat staat, Jacco en Esther. Dus ik heb hem een mooie uitvoering opgezocht, een hele oude uitvoering al, ook van dit prachtige lied. En dan wordt het gezongen door Janneke Slachter. Geef de heiland roer in handen.

Zou je voor ons neefje Bram, die vandaag jarig is, nog het lied Lichtstad met uw parelen poorden willen laten horen? En een hartelijke groet en een felicitatie van Lotte, Joris en Roos. Nou, dat gaan we doen. Lichtstad met uw parelen poorden.

De mannen van Turker, Mannenkoor, Halleluja. En die zongen Lichtstad met uw palenpoorten. Mogen we nog een lied aanvragen van Stappers de Mannenkoor voor Pieterke en Jan Pot. Pieterke mocht na een paar spannende dagen in het ziekenhuis vanmiddag weer thuiskomen. Heel veel sterkte en wetenschap, Pieterke. En Jan natuurlijk ook, een keer aangeboden van Harm en Annegie. Mooi lied opgezocht van Christelijk Mannenkoor Stappers. En die gaan zingen, zing, zing van zijn trouw.

Een mooie psalm voor Beert en Wim Jaakster. En dat wordt aangeboden door Harmen Jiddy en Herman Stegeman. En tot morgen, Beert en Wim. We gaan luisteren naar psalm 119.

Een mooi liedje ook nog voor Corine en vriendinnen die op Terschelling zijn. En jullie krijgen een hartelijke groet van opa en oma.

Nou, dat is natuurlijk een mooi lied, Als ik maar weet. Gezongen door Deo Juvante uit Huizen. Maar helaas, de cd wil hem niet ons laten horen. Ik ga hem een poging wagen om in een andere cd-speler te leggen. Misschien dat hij dan nog te horen is, want het is een mooi lied. Ik laat het vanavond eens een keer horen. Nou, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Proberen we het nog een keer, Als ik maar weet.

Nader tot u, gezongen dus door Deo Juvante uit Huizen. Zou u psalm 146 nog willen laten horen van het mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst voor Albert en Rosalie in verband met hun tweejarig huwelijksjubileum van vandaag? De groet van oom Henk-Jan, tante Caroline, Hielke en Mart.

navraag ook nog voor Jan Huisman, die gisteren jarig was. Jan, van harte gefeliciteerd. Van de kinderen staat erbij. Moest een mooi lied mee van Manneco Stereo. Nou, we gaan luisteren naar een oude opname. Blijf mij nabij. Ik zit hem op de hoes van de cd te kijken. Opname 1 en 2 juni 1988. Dus bijna 40 jaar oud. Ook nog een verzoek voor Kirsten, Raymond, Jeroen en Arjan. Want die waren deze week jarig. Zou je psalm 133 nog willen laten horen van Roelof en Betty? Nou, Roelof en Betty, daar kom ik niet meer naartoe. Uit wat eerder munt sturen, had wel gekund. Maar bij deze dus hoop ik dat het goed is. Psalm 98 van Hagenverachter, onze luistervriend Klaas. Klaas, ik heb mijn kerstcd-swim niet bij de werking. Dus ik hoop dat een andere mooie psalm ook goed is. Hè? Ook een groep natuurlijk. Hopelijk de een van Antim reageert op het programma. We gaan luisteren naar het lied Blijf bijna bij. Dus van Christelijk Manneco Stereo. Toen de tijd nog onder leiding van Henk, als organist Henk van Putten en dirigent John Schrijver.

luisteraars. En met het prachtige lied Blijf bij mijn heer komt er ook een programma Muzikale Ontmoeting wat betreft live programmering hier vanuit de studio. Ido en Nina, ook wel een groet natuurlijk. En je hebt inderdaad wel gelijk. En het is ook een prachtige cd sowieso van Deo Juvante, de Gouden Stad. Toen de tijd met Klaas-Jan Mulder aan het orgel, Jan Mulder aan de piano en Bert Mulder als dirigent. Ik laat er best wel vaak een nummer van horen. Ook een groet, ook goede Pinksteren nog, Ido en Ina natuurlijk. Ook Henk en Jaconine met gezin. Een groet vanuit de studio hier. Ook een goede zondagavond nog natuurlijk. En ook fijne Pinksteren verder, Henk. Ik heb je niet gezien, maar dat geeft ook niet. Hè. Een groet vanuit hier en alle goeds gewenst. Ook Jan en Rita natuurlijk. En alle verdere bekenden. Die man op de Pieter Zand, ook een groet natuurlijk. En ook maar tot dinsdagmorgen wordt het dan. Hè. We gaan afsluiten, luisteraars. En ik heb nog een gedicht opgezocht. Van Jelly Verwaal en staat boven Pinksteren Oogstfeest. Daar wil ik vanavond het programma mee afsluiten en dan geef ik het programma ook over aan de PC. Kunt u een uur meeluisteren, ik heb nog mooie liederen klaargezet. Op de 104.8 zal wel het nieuwste tussendoor komen, maar daarna kunt u nog weer mooi meeluisteren. En via de stream van de 106.6 blijft het programma gewoon doordraaien. Iedereen dus gegroet en tot volgende week zondagavond. Ik sluit af met het gedicht Pinksteren Oogstfeest. Ze waren vaak bijeengekomen in een volhardend smeekgebed. Dat nu de geest op hen zou stromen, dat niemand en niets dat meer belet. En dan opnieuw bijeenvergaderd voor de viering van het Pinksterfeest. Is het of een stormwind hen nadert. Met kracht en vuur komt daar de geest. Het geluid zwol aan vanuit de hemel en vulde het gehele huis. Buiten ontstond een groot gewemel. Wat is het dat daar brandt en bruist? Tongen van vuur en vreemde tongen, die spreken in een andere taal. De daden Gods worden bezongen, de Joden die horen het allemaal. Maar hun verbazing kent geen grenzen. De taal uit hun geboorteland klinkt hun in het oor als een intense, verheven roep boven verstand. Een enkeling spot zich verlagend. Ach, ze zijn vol zoete wijn. Maar niemand kan de geest verjagen die op hen hallen wilde zijn. Het werd een feest als nooit tevoren. Een oogstfeest van de hoogste rang. 3000 zielen die herboren op weg gaan met een nieuw gezang.

0: kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival. Voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
3: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 9 uur.
4: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat hij en de Amerikaanse president Donald Trump het eens zijn over een harde aanpak van Iran. Volgens Netanyahu moet een akkoord ervoor zorgen dat Iran geen kernwapens kan maken. Daarom moeten nucleaire installaties worden ontmanteld en verrijkt uranium uit Iran verdwijnen. Drie Chinese ruimtevaarders zijn onderweg naar ruimtestation Tiangong Space Station. De missie vertrok zondag vanuit de Gobi-woestijn. Een van de astronauten blijft een jaar in de ruimte en dat is een primeur voor China. De ruimtevaarders doen experimenten voor toekomstige missies naar de maan en mogelijk later naar Mars. Op een begraafplaats in Zwolle zijn meerdere graven beschadigd. Volgens de politie is er waarschijnlijk een auto over de graven heen gereden. Ook een hek raakte beschadigd. Zeker drie graven zijn vernield en het is niet duidelijk wanneer dit is gebeurd. De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen om zich te melden. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten geen haast hebben met een deal met Iran. Volgens Trump moeten beide landen de tijd nemen om goede afspraken te maken. Totdat er een officieel akkoord is, blijven wel de Amerikaanse sancties tegen Iran gelden. Trump noemt het huidige contact met Iran wel beter dan eerder. En tot zover het nieuws. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20 Hoek van Holland-Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. Rechterrijstrook is daar dicht. Je onthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Online

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft het Rode Kruis ook vandaag weer maaltijden uitgedeeld aan asielzoekers die wachten op opvang. Omdat er te weinig plek is, worden opnieuw mensen tijdelijk naar Groningen gebracht om daar te overnachten. Hoeveel mensen dat zijn, is nog niet bekend. Koningin Sonja van Noorwegen moet opnieuw rust houden vanwege hartritmestoornissen en hartfalen. Volgens het Noorse Hof verblijft de 88-jarige koningin thuis en wordt haar medicatie aangepast. Ze voelt zich naar omstandigheden goed, maar kan voorlopig niet mee met een geplande reis door de Noorse provincie Vestland. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat hij en de Amerikaanse president Donald Trump het eens zijn over een harde aanpak van Iran. Volgens Netanyahu moet een akkoord ervoor zorgen dat Iran geen kernwapens kan maken. Daarom moeten nucleaire installaties worden ontmanteld en verrijkt uranium uit Iran verdwijnen. Drie Chinese ruimtevaarders zijn onderweg naar ruimtestation Tiangong Space Station. De missie vertrok zondag vanuit de Gobi-woestijn. Een van de astronauten blijft een jaar in de ruimte en dat is een primeur voor China. De ruimtevaarders doen experimenten voor toekomstige missies naar de maan en mogelijk later naar Mars. En tot zover het nieuws. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20 Hoek van Holland-Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Je oponthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie. Online.

0: 8000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: amper wilt tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival. Voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 11 uur.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het Limburgse Well is een jonge Duitse man overleden tijdens het zwemmen in het Leukermeer. Hij raakte in het probleem en kwam niet meer boven water. Hulpdiensten zochten met boten, een helikopter en een onderwaterteam. Rond 4:15 werd zijn lichaam gevonden. Het is nog niet duidelijk wat precies de oorzaak is. Een Oostenrijkse paraglider heeft een botsing met een klein vliegtuig overleefd bij Zellamzee. Het vliegtuig raakte haar parachute waardoor ze begon te vallen. De vrouw kon op tijd haar noodparachute openen en maakte een harde noodlanding. Ze raakte licht gewond. De luchtvaartpolitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft het Rode Kruis ook vandaag weer maaltijden uitgedeeld aan asielzoekers die wachten op opvang. Omdat er te weinig plek is, worden opnieuw mensen tijdelijk naar Groningen gebracht om daar te overnachten. Hoeveel mensen dat zijn, is nog niet bekend. Koningin Sonja van Noorwegen moet opnieuw rust houden vanwege hartritmestoornissen en hartfalen. Volgens het Noorse Hof verblijft de 88-jarige koningin thuis en wordt haar medicatie aangepast. Ze voelt zich naar omstandigheden goed, maar kan voorlopig niet mee met een geplande reis door de Noorse provincie Vestland. En tot zover het nieuws. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20 Hoek van Holland Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Je onthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2

0: 103.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulides steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. In het Limburgse Well is een jonge Duitse man overleden tijdens het zwemmen in het Leukermeer. Hij raakte in het probleem en kwam niet meer boven water. Hulpdiensten zochten met boten, een helikopter en een onderwaterteam. Rond 4:15 werd zijn lichaam gevonden. Het is nog niet duidelijk wat precies de oorzaak is. Een Oostenrijkse paraglider heeft een botsing met een klein vliegtuig overleefd bij Zellamzee. Het vliegtuig raakte haar parachute waardoor ze begon te vallen. De vrouw kon op tijd haar noodparachute openen en maakte een harde noodlanding. Ze raakte licht gewond. De luchtvaartpolitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. En tot zover het nieuws. In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20 Hoek van Holland Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Je onthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2

genoeg gewild, hier drinken van schat. In de eerste straat droog het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trek nog geen zondigse soep.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. Volgens de landen werden de activisten vernederd en mishandeld tijdens hun detentie. Ook de Nederlandse regering heeft Israël aangesproken op de behandeling van de groep. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. In congrescentrum Hanzeplaza zijn 175 bedden beschikbaar voor mensen die geen plek hebben in het aanmeldcentrum. Maandagmorgen worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulides steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. En tot zover het nieuws. In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20 Hoek van Holland Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. Rechterrijstrook is daar dicht. Je onthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. Volgens de landen werden de activisten vernederd en mishandeld tijdens hun detentie. Ook de Nederlandse regering heeft Israël aangesproken op de behandeling van de groep. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. In congrescentrum Hanseplaza zijn 175 bedden beschikbaar voor mensen die geen plek hebben in het aanmeldcentrum. Maandagmorgen worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulides steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. En tot zover het nieuws. In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20 Hoek van Holland Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Je oponthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat